0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt. Maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge Rode Duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100%. Met de Pro van...
2: Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profil.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
8: Oei.
7: Met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
15: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Imos Koopman!
17: Nu ook in je Maxizo winkel.
18: Hallo!
17: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
19: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
20: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
22: Music matters.
23: Yeah.
24: Willy.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
9: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
11: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
12: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
1: Really, really, really. Music matters.

0: Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een

0: de staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
1: Op het eerste zicht lijkt het een tijdelijke bump in the road, om maar te zeggen. Lijkt het een tijdelijk probleem dat opgelost geraakt. Maar het is wel heel forse communicatie van beide partijen vooruit, als blijkt dat dit ook zo snel kan worden opgelost.
0: Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde.
1: Er wordt voor maar bijna 200 miljoen euro gesaneerd op personeel. En dat doet mij denken dat er toch op een bepaalde manier ontslagen zullen gebeuren. En ook de Vlaamse ambtenaar heeft ook nog 2 feestdagen officieel. Koningsdag 15 november en Allerzielen 2 november. En ook die 2 feestdagen worden geschrapt.
0: En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is, maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte. Dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
2: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
0: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
3: Music Matters. Vrolijke ochtendstand gewenst, welkom.
4: Thomas en Sien.
3: Ik heb toch in een zee van ellende heel wat positief nieuws gehoord in ons nieuwsoverzicht daarnet al. Viva onze jonge duivels en hulde aan de eerste vrouwelijke premier van Marokko, zeg. Toch allemaal heugelijk.
5: Absoluut. Ik had niet veel ruimte om nog iets te zeggen.
3: Nee.
5: Het is zo.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Het is grappig dat je eerst 15 seconden lang aan het knikken was.
5: Ja, maar je was aan het praten.
3: Ja, sorry, ik kan stoppen. Ik hou mijn mond voor de rest van de dag, dus beloofd.
5: Allee.

0: Heerlijke beginplaat eigenlijk. Als de rook om je hoofd is verdwenen om 7 over 7. Als dat nog niet het geval is, geen paniek. We hebben ruim 3 uur de tijd om daar iets aan te doen natuurlijk. Hartelijk welkom. Het is woensdag, einde van de maand september eigenlijk. Ja. 30 september, het is een gangetje gegaan, hè, Sien.
1: Ja, zo'n cliché, maar het is zo.
0: Maar het is wel zo.
1: Ja.
0: Maar goed, dit geheel terzijde. Goedemorgen, hartelijk welkom. Ik weet niet wat jouw plannen zijn vandaag op alweer een heel mooie zomerdag. Een halve dag voor sommigen misschien ook. Maar goed, wat zijn de plannen? Mag je altijd laten weten.
1: Mijn plannen zijn alvast niet om de toeristenwinkeltjes in Brussel te bezoeken. En bij uitbreiding misschien gewoon heel Brussel. Want enkele weken geleden waren er zoal beelden van ratten.
0: Ja.
1: Die zo tussen die wafeltjes in die vitrines van de Brusselse toeristenwinkeltjes liepen.
0: Ja.
1: En dacht ik al zo, oh my god, maar het is dus nog erger geworden. Hè?
0: Het is nog erger geworden. Het is echt ratatouille aan het worden. En eigenlijk niet alleen in Brussel zelfs, maar inderdaad, in Schaarbeek lopen de ratten echt op klaar lichte dag kriskras over de stoep. Maar het geldt ook voor Brugge, tot Zuid-Leeuw, daar trippelen ze allemaal vrolijk rond. En dat is eigenlijk niet zo'n gekke verklaring voor. Hè? Dus door de droogte vinden ze op hun vaste plekken geen water meer. Dus moeten ze wel ergens gaan zoeken. Dus er wordt echt warm opgeroepen om geen voedselresten te laten liggen, want dat is dan echt een soort van buffet voor de ratjes. En ik mag hopen dat er vroeg of laat toch ergens een moedige rattenvanger zijn toverfluit boven haalt. Hè. Dat is even uitkijken.
1: Ik blijf toch ook wel een zwak hebben voor ratten.
0: Ja.
1: Ik vind dat niet zo'n erge beestjes. Alhoewel ik wel weet dat ze heel wat ziektes kunnen verspreiden, maar ik vind ratten toch ook nog wel echt leuke dieren.
0: En in welke mate heeft de film Ratatouille daartoe bijgedragen?
1: Ah, niet, want ik heb nog niet gezien die film.
0: Ah, oké. Okay. Bij mij is dat wel, want inderdaad, ziekteverspreiders, vuile beesten met die vuile kale staart en zo, tot je Ratatouille hebt gezien en je denkt, oh, ik wil een ratje thuis, super schattig.
1: Ik ben wel al redelijk dicht bij ratten geweest.
0: Ja?
1: Maar ik kan het misschien straks vertellen.
0: Ah, je bent al...
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Qua cliffhanger kan dat tellen.
1: Ja.
0: Sien is al redelijk dicht bij ratten geweest.
1: Ja. Heel dicht zelfs.
0: Niet gisteren of zo.
1: Niet gisteren.
0: Oké. Okay. Nee. Music that matters. Ben jij ook al heel dicht bij ratten geweest? Misschien wel zo dicht als Sien? Hou het voor jezelf. Dankjewel. Goedemorgen, het is 10 over 7, Edmo Free

0: De nieuwe single van Hi Hi.
1: Mooi, hè? Een ander geluid ook. Een heel, heel ingetogen, bijna balletachtige single van Hi Hi, die er mag zijn. Days on Days on Days, zo heet die. Frankie waagt zich aan een lange afstandsschot. Of is hij u aan het uitwijzen? Sien, dat kan ook met de mededeling. Sien, je ziet er zo wild uit vandaag. Ik moet eerlijk zijn, ik kan Frankie geen ongelijk geven. Het is iets met je haar. Het is heel mooi, maar het is echt heel tof. Nee,
0: Sien. Het is een bad hair day.
1: Niet waar, Sien. Echt, het is het soort kapsel waar Nina Hagen stil en echt nederig van zou geworden zijn.
0: Straight out of bed, Herde.
1: Kijk, zelfs dat staat jou. Het is ongelooflijk. Ja, het gaat verder heel uitgebreid over de rattenplaag in Brussel, maar ook in tal van andere steden. Heel veel mensen sturen foto's. Sommige zijn foto's waarvan ik denk van die hoefden nu niet per se. Dank je wel daarvoor. In mijn buurt ook veel. Gisteren nog eentje gevangen met dan een totaal vermorzelde rat in een of andere middeleeuwse klem geplet. Dank u. Mijn ontbijt probeert binnen te blijven. Merci daarvoor. Heel mooi. Maar het biedt opportuniteiten. Altijd. Hè. Zeker in Brussel. Zo Brusselse wafel met zo van die kleine wat muizenrattenstrontjes en zo. Dat kan inderdaad zeker. Ik vind de foto van Luc ook heel leuk. Dus hij heeft mij een grote trotse foto van zijn kat gestuurd die vorige week nog in Zuid-Leeuw een rat heeft binnengebracht. Trots als katten alleen dat kunnen.
0: Wat? Vooral, ja. Katten gaan toch op muizen of toch niet op ratten?
1: Ja, maar dat is een ambitieuze kat, hè? Die van Luc. Moet ik, die blik in die ogen, dat is zo'n beetje zelf ingenomen, minzaam, maar ook weten van, bij mij gaan ze niet liggen hebben. Zo kijkt die kat, dat vind ik echt bijzonder. Zeer mooi.
0: Ik heb dus ooit heel dichtbij ratten gezeten, gestaan, geweest. Ik ben in Tanzania zo'n project gaan bezoeken waar Belgische... Het is een Belgisch project.
1: Ja.
0: En ratten worden daar opgeleid.
1: Ah, ik weet wat jij gaat zeggen.
0: Tot...
1: Mijnenvegers.
0: Inderdaad. Ja. Omdat honden kunnen dat ook heel goed, maar honden zijn te zwaar. Dus als honden op een mijn terechtkomen...
1: Dat is meteen gedaan met die hond ook.
0: Ja. Een rat weegt dus weinig genoeg. En ik heb daar echt een band opgebouwd met die ratten. Na een tijdje ging ik ze zelfs echt vrijwillig knuffelen.
1: Ja?
0: Dan liep ik zo rond met een ratje in mijn armen. Maar dat zijn natuurlijk wel andere ratten dan er in de stad rondlopen. Maar ik heb er geen schrik van. Ook niet van muizen of zo. Totaal niet.
1: Oké, okay, dat is goed.
0: Ja, van spinnen daarentegen wel. Ik weet dat het heel irrationeel is. Maar,
1: Irrationeel gesproken. Ik schijt in mijn broek van een mus. Dus ik heb een gigantische vogelfobie die nergens op slaat. Dus ik ben sowieso de sukkel van ons team.
0: Ah. Dat is goed, maar
1: die kunnen we afvallen. Ja. Dat dacht ik ook. Voilà, de toon is gezet. Goedemorgen, dit is The Clash. Should I stay or should I go? Even afwachten nog.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
8: Patsers voor life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Haar de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Nu ook in je Maxizo winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: De Mr. Dutchess van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tjuh, dat heb ik gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections. It's a
15: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Thomas en Sien.

0: Wanted Youth en Murder Me.
1: Het leven er ook niet altijd, zeker niet als je de begroting op orde moet zetten.
0: Ja.
1: En ook zeker niet als je dan toch in die finale Excel nog een rekenfout hebt gemaakt.
0: Dat is de pijnlijke, hè? Want alles is dan eigenlijk wel beklonken en eigenlijk is men wel het erover eens, maar dan heeft... dan moet meneer Weitz toch toegeven van, dat zat een klein foutje in. Het zat een klein rekenfoutje in, maar alles is toch nog goed. Hè? En dan begint iedereen, als dat een foutje is, dan... Ja, het is pas rond als het rond is. Het is nog niet rond.
1: Er worden ook zelden verkleinwoorden gebruikt in politieke nieuws.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk een beetje kinderachtig en niet zo professioneel. Maar de fout van Ben Weitz wordt wel benoemd als een rekenfoutje.
0: Ja.
1: Ze gaan ervan uit dat de fout snel kan rechtgezet worden, maar ik vind nu heel spijtig dat we niet weten wat er exact fout is berekend.
0: Ja, jij wilde echt het fijne van mij. Je weet ook van een rekenfoutje, dat kan natuurlijk op het einde van de rit toch wel een ander bedragje opleveren. En een misschien wat groter besparingje dan oorspronkelijk in dat rekenfoutje bedoeld was.
1: Ja. Er is geen extra nieuws over de rekenfout. Ik bedoel het rekenfoutje.
0: Ja, ja. Dus heb je het gevoel dat nu op dit moment de sfeer is van het leven ook toch niet altijd? We waren zo dichtbij.
1: Het zal me vooral van vooruit afhangen.
0: Ja. Of wel gemutst uit een bedje zijn gerold.
1: En of ze akkoord gaan met Diependaal zijn plan. En dan,
0: plannetje. Ja.
1: Plannetje, sorry. Ja,
0: sorry, maar het was ook maar een foutje. Natuurlijk.
1: Dus straks kunnen we spreken van een akkoord of van een crisis.
0: Of van
1: het is een van de twee.
0: Eventueel, als het nog wat tussen de twee hangt, een akkoordje. Kan ook. Krijgen we vandaag een akkoordje? Of niet? Dat is wel de vraag eigenlijk. Ah, het zijn nog vragen, maar het lijkt me wel de belangrijkste tot dusver. Dit is Prince, 1999.

0: Onze Siska Siska ex-belofte hier bij Willy heeft een plaat uit en die wordt warm en goed onthaald ook door veel berichtjes van Willy's die zoals Steven sturen. Juist, Siska of Geert, Siska Siskatje, die heeft toch wel echt een heel mooi eerste LP'tje gemaakt, hè. Page of Cups, kan ik alleen maar bevestigen. Ze is goed bezig, het is een prachtige eerste plaat geworden. Trots is mijn deel. Het lijkt wat mijn kind is, niet waar, hè? Maar goed, toch wel ex-belofte bij ons.
1: Ons kind wel,
0: ja,
1: een beetje.
0: Toch wel, we hebben haar vroegtijdig gespot en omarmte. En kijk, de vruchten vallen van het boompje bij deze.
1: We mogen ook van een flinke thermos spreken. Geen thermosje, maar toch een mooi flink exemplaar. Wil je die thermos winnen, dan stuur je nu thermos in de app. We spelen straks met twee Willy's live op de radio. Je moet kunnen raden welke band of welke artiest we zoeken. Dat is voor zometeen naar Two Door Cinema Club en The Killers. Wil je meespelen, stuur je dus thermos via de Willy-app. Let's go.

0: Vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
7: Thomas en Sien.

0: Spaceman van Killers. Het is 7:15 en er biedt zich een gouden kans aan, durf ik te zeggen.
1: Sarah of Patrick kan zo meteen de thermos winnen. Dag Sarah, ik begin even bij jou. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Sarah.
1: Sarah, we zijn natuurlijk ook volop bezig met onze Willy 1000 vanaf 10 uur. Heb je al kunnen luisteren?
2: Ah, nee. Dan ga ik mijn collega's moeten overtuigen om de radiozender te veranderen.
1: Ah, maar dat is ideaal. De Willy 1000, dat is echt zo'n goede instaplijst voor Willy.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Dat is een unieke kans. Ik zou ze grijpen. Fijn. Sarah, ik weet niet wat jouw slagkracht is in het bedrijf. Je bent niet toevallig de baas. Nee.
2: Nee, maar toch wel van een team. Dus misschien
0: is het
2: kan
0: wel
2: ik
0: duidelijk wat er te gebeuren staat, Sarah. Ik bedoel, je moet ook wel af en toe van je afbijten. Hè. Je kan naar die ellende blijven luisteren. Of gewoon even duidelijke kaders stellen, hè, en doelen. Toch? Ja. Ja.
1: Je speelt zo meteen tegen Patrick. Dag Patrick.
3: Goedemorgen, Sien.
1: Heb jij al iets van de Willy 1000 kunnen meepikken?
3: Jawel hoor. Niet altijd, maar toch veel momenten heb ik kunnen meepikken.
0: Dat is fijn. Zowel Sarah als Patrick, moet ik zeggen, de Willy 1000 is fantastisch, maar het gaat jullie niet helpen bij het winnen van de thermos. Tenzij je recent een hit hebt horen passeren die een belletje doet rinkelen, dus eigenlijk misschien wel. Maar goed, er is een band of artiest nog niet bepaald wakker aan jullie om te raden de welke het is. Als je het weet, laat vooral je naam schallen door de radio. We stoppen de opgave. Is het juist, dan ben je de thermos. Is verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. Is dat duidelijk, Sarah en Patrick?
2: Ja.
0: Uitstekend.
3: Jawel.
1: Ik heb het gevoel dat ik moet zeggen dat het niet zo'n makkelijke opgave is vandaag. Het is een iets ouder nummer, dat geef ik al mee.
0: Ja.
1: Oké, Sarah, Patrick, dit is de opgave.

0: Amai. Dat is net op tijd. Ben je zeker van je stuk, Sarah?
1: Ja. Nee.
0: Maar dat is niet erg. Je hebt iets ondernomen, dat is alvast mooi. Sarah, wie hebben we gehoord? Wie was nog niet goed wakker volgens jou?
1: Geen idee. Ik herken het liedje wel, maar ik ken de uitvoerder niet. Maar laat ons zeggen dat het toch Tante Kaat was.
0: Tante Kaat?
1: En de krakelingen, ja.
0: En de krakelingen voor de volledigheid. Laten we even luisteren.
1: Of Terry was het eigenlijk, hè? Tante Terry en de krakelingen.
0: Ook dat inderdaad.
2: Ah ja, nog goed dat je even hebt aangepast.
0: Terry
2: ja.
0: van Ginderen en de krakelingen. Was dat het antwoord? Ja.
2: Patrick, weet jij het ondertussen?
3: Ik ken het nummer, maar ik kan niet op de titel komen.
0: Ik snap het heel goed. Het is Fisher Z of Fisher Z en The Worker. Ja. En dus niet Terry van Ginderen en de Krakelingen. Maar dat betekent wel, ja, dat er iemand een thermos heeft gewonnen en daar eigenlijk heel weinig heeft voor moeten doen. Applaus.
2: Proficiat, Patrick.
0: Goed gedaan.
3: Mag ik een voorstel doen, Thomas en
0: T. Voorstellen, wacht, ik ga even ergens beginnen dan. Dat is goed. Voorstellen, daar zijn wij voor, hè. Tuurlijk, ja. Wat
3: Kijk,
0: is jouw voorstel?
3: Ik vind het antwoord van Sarah zo origineel, dat ik vind dat zij de prijs mag in ontvangst nemen.
0: Maar jongens toch, hoe sympathiek is dat? Sarah, heb je het gehoord?
1: Dank u wel.
0: Amai.
1: Ja.
0: Dat is mooi, hè. Wat zeggen wij nu, Sarah? Dank u wel, Patrick.
1: Dank je wel, Patrick.
0: Een mooi begin van de dag. Kijk, geven kan toch deugd doen, hè, Patrick?
3: Absoluut.
0: Dat is gewoon, hè. Sympathieke kandidaten vandaag. Patrick en Sarah, fijne dag en bedankt om mee te spelen, hè.
3: Tot later.
1: Ja, dank je wel voor jullie ontzettend. Dag.

0: Dat is waar, Yuri. Dat is waar. Laat het een aanmoediging voor Sarah zijn. Yuri stuurt goedemorgen. Ja, Sarah, de Patrick zijn thermos zo makkelijk gewoon kan ontfutselen, dan kan die radio op het werk op de juiste post zetten toch ook geen probleem zijn. Wat zeggen we dan inderdaad? Merci Patrick. En merci Yuri.
1: Je hoorde de worker van Fisher Z, overigens misschien wel de vriendelijkste artiest die ik afgelopen zomer heb mogen interviewen in Leuven. Hè?
0: Ja, ja.
1: John van Fisher Z is langs geweest, heeft daar twee akoestische nummers gespeeld. Ongelooflijk toffe man.
0: Dat is wel wat cool, want we associëren die niet met zo'n super akoestische muziek eigenlijk ook. Hè?
1: Nee, maar die deed dat perfect. Ja, ja, dat was echt heel tof.
0: Ja, nee, ja, fijn. Nog eentje voor het nieuws van 8.
1: En dan gaan we om 10 uur straks verder met de Willy Duizend. Je komt straks ook te weten welke 10 nummers de gouden songs zijn van vandaag. Dat is allemaal nog voor straks. Dit is nog Muse en Uprising. MUZIEK

0: Humo!
1: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
0: Humo!
1: Fueled by Jameson.
2: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
2: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
2: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
2: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
3: Bye bye.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee. Politiek journalist Karel Latré.
7: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra

0: 10 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
1: Er wordt voor maar bijna 200 miljoen euro gesaneerd op personeel. En dat doet mij denken dat er toch op een bepaalde manier ontslagen zullen gebeuren. En ook de Vlaamse ambtenaar heeft ook nog 2 feestdagen officieel. Koningsdag 15 november en Allerzielen 2 november. En ook die 2 feestdagen worden geschrapt.
0: En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
2: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom bij Willy,
3: Thomas en Sien.
2: Ik heb dat je goed gehoord tijdens het nieuws, dus Trump heeft het geregeld. De AI-bedrijven gaan vanaf nu elkaar controleren.
4: Via AI ook.
2: Via AI.
4: Ja, ja.
2: Schitterend. Ja. Wauw. Zeer raar.
4: Ja. Vraag je nog, Thomas, ja. Hoe is jouw Bert? Jouw Bert?
2: Ah, mijn Bert Hane.
4: Ja, ik snap. Nieuwe Bert.
2: De Bert van Ernie, daar wordt een Bert gezocht.
4: Ja.
2: Ik zal dus zoeken of ik ergens een Bert heb liggen.
4: Ja,
2: ik weet niet of ik misschien ergens diep in mijn sakos.
4: Ik denk niet zo diep, hè.
2: Ja, nog dieper. Ja.

0: Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers. 7 over 8 vrienden van Willy. Een heel goedemorgen. Hartelijk welkom.
1: Om 10 uur gaan we verder met de Willy 1000, dag 3. Ook vandaag krijg je weer 10 gouden platen die je moet afvinken in de app om zo een extra keertje jouw naam in de pot te steken om dan die gouden platen te winnen. Ja. Straks kom je te weten welke 10 gouden platen je vandaag moet beluisteren. Maar eerst iets anders, want er zijn audities bij Sesamstraat, ja, en die zijn gigantisch populair blijkbaar.
0: Ja, heel Nederland loopt storm, want de stemacteur Paul Hane, die 80 is onder tussen, die heeft vorige week bekendgemaakt dat hij stopt als de stem, jarenlange legendarische stem van Bert. Van Bert en Ernie. En van Grover, want die deed hij ook, Bert, ja, Hane. Ja, ja, ja. En in juni is natuurlijk ook de onnavolgbare Wim T. Schippers jammerlijk overleden. Dus er werd ook al gezocht naar een nieuwe stem voor Ernie. Het is echt een einde van een tijdperk, van echt ruim een halve eeuw. En ook wel bijzonder, want die, ja. Ik heb Wim T. Schippers nooit mogen ontmoeten, maar Paul Hane wel een aantal keer.
1: Echt?
0: Ja, ja. En het is wel, die man heeft een heel, heel, heel bijzonder timbre van stem. Is dat iets heel, heel speciaals?
1: Moet hij dat erg veranderen om Bert in te spreken? Of klinkt hij altijd als Bert?
0: Nee, hij klinkt eigenlijk altijd als Bert. Maar hij heeft een heel typerende, heel presente stem, ja, zeg wel, met heel veel middentonen.
1: Ernie, ik kan het niet, maar jij wel.
0: En ja, ik kan het niet goed nadoen. Dat hij echt spotlicht op mij, dat het eigenlijk een beetje misplaatst is, want het is moeilijk na te doen. Hij heeft iets heel, heel schel in zijn stem, maar tegelijkertijd ook iets heel diep.
1: Maar moest jij auditie moeten doen voor Bert? Wat zou je zeggen?
0: Ik kan alleen maar Bert zeggen en hoop dat Bert.
1: Ernie dan, je moet Ernie zeggen.
0: Ah ja, het is juist, ja. Ja. Ernie. Ernie. Het zit echt een bas onder ook. Hè. Het zit echt een diepe bas. Ernie.
1: Zeg, maar waarom zou je geen auditie doen?
0: Zie, omdat ik al iets anders aan de hand heb natuurlijk. Maar anders meteen natuurlijk. Hè. En ik weet zeker dat er in Nederland wel genoeg kandidaten klaarstaan om die rol over te nemen.
1: Zo trots zijn. En onze bazin ook.
0: En onze bazin ook.
1: Dat is super trots.
0: Ja, ja. Dat is heel veel visibiliteit ook in Nederland.
1: Stel dat jij gekozen wordt uit duizenden
0: exact,
1: andere mannen.
0: Dat zou niet te geloven zijn eigenlijk. Hè. Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn.
1: Is
0: maar toch bedankt.
1: Actie voor dit najaar?
0: Misschien kunnen we alsjeblieft afronden. Kijk, Joe Jackson staat klaar. Mooi, mooi liedje wel, hè?
1: Ja. Een docureeks. Thomas op weg naar zijn nieuwe job.
0: Weet je, anders moet jij meedoen. Inclusiviteit, daar zijn ze in Nederland zeker voor. Voilà, opgelost. Mooi. Music
1: that matters. Day in the life en dan doe je zo'n dagvlog van ik sta op, straks moet ik me voorbereiden op een auditie.
0: Ja, Ernie, laat het los.

0: around here.
1: Is she really going out with him?
0: Something gone wrong around here.
1: Van Joe Jackson.
0: Something gone wrong around.
1: Ah wel, Eline. Zo voelde het ook voor mij, om eerlijk te zijn. Dus we hebben net het nieuws gedeeld dat gans Nederland storm loopt. Want hoi, spannend na het overlijden van Wim T. Schippers. En dus de zoektocht naar een nieuwe Ernie in Sesamstraat. Is er ook nood aan een nieuwe Bert intussen. Ja. Want ook stemacteur Paul Hane, die ondertussen 80 is, die vindt het wel mooi geweest. Sien, is dat geweldig in mijn bak aan het draaien. Alsof ik het nieuwe stemtalent van Nederland zou zijn. En dus dringend mij ook moet aanbieden samen met, voor zover ik het kan inschatten, zowat gans de rest van Nederland. Die
2: sorry,
1: allemaal...
2: maar dit is echt laag fruit dat wij onmiddellijk moeten plukken.
1: ik heb vooral een gevoel erbij wat echt precies wordt samengevat in een bericht door Eline. Het voelt een beetje, zegt Eline, alsof Sien vooral een nieuwe collega wil.
2: Oh, maar nee. Het is een en-en-verhaal. Je kan toch 's morgens bij mij zitten en dan in de namiddag Bert gaan inspreken.
1: Wat Bert gaan spelen, ja. Ik denk er rustig over na, Sien. Maar eerst...
3: De Weerwilly.
1: Dag Frank, goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen.
1: Kan jij een goede impressie van Bert neerzetten? Zou je dat, kan je dat?
4: Nee, ik ga dat aan jou overlaten.
1: Dat is goed, ja, bedankt.
2: Ik vind het ook, Frank. Ja. Hij moet het echt doen, maar goed.
1: Ja,
4: ja, voilà, goed. Vind ik ook.
2: Een impressie van het weer vandaag, Frank?
4: Wel, grote verschillen tussen het westen en het oosten. Hè. Dus in het westen van het land op dit moment valt er hier en daar zelfs ook wel wat lichte regen. Redelijk wat bewolking ook bijvoorbeeld. Meer naar het oosten toe, daar krijg je toch nog wat zon. Zeker in de voormiddag met af en toe wat hoge wolkensluis. En dan die regenzone, ja, die gaat dan eigenlijk over het westen van het land blijven hangen. Dus dat wil zeggen dat ze daar met slechte weerkaarten gaan lopen. Maar meer naar het oosten toe ziet het er eigenlijk al bij al nog vrij goed uit. Het centrum... We gaan toch nog richting 24 graden met pas later op de dag dus bewolking en of tenminste dat het helemaal betrokken geraakt en eventueel wat regen in het oosten. Daar blijft het quasi heel de dag nog droog met redelijk wat zon en daar kan het 27 graden worden. En om het een beetje complex te maken, als het dan 27 graden wordt, ja, dan wordt juist daar die atmosfeer wat onstabieler. Dus dat heeft eigenlijk niks te maken met die regenzone die dan over het westen van het land ligt. Maar dus dan is de kans op een enkele bui al dan niet met onweer. Ja. En dat zal aan het eind van de dag zijn. Dus het is een beetje complex. In ons klein landje grote verschillen toch wel. Maar als je echt nog warm weer wilt, zomers weer wilt, dan moet je naar het oosten.
1: Oké.
2: En is morgen en overmorgen dan iets duidelijker over het hele land?
4: Ja, toch wel. Hè. Ja. Dus die regenzone die gaat uiteindelijk ons land verlaten. Dat zal vannacht zijn. Hè. Dus vanavond kan het op meerdere plaatsen toch wel fel regenen. Vannacht wordt het dan droger vanaf het westen. Maar morgen nog niet helemaal. Dat zijn we nog niet helemaal van verlost. Want eigenlijk, die regenzone gaat eventjes, als die boven Duitsland ligt, op zijn passen terugkeren. Dus dat wil zeggen, in de loop van de dag toch nog eventjes kan gaan regenen in de Ardennen. Misschien ook Limburg meer naar het westen toe blijft het dan wel zo goed als droog. Al is er na de middag juist een plaatselijk buitje niet uitgesloten. En het wordt dan een pak frisser, hè. Dus 20 graden, 19 graden in het oosten. Dat is de maximumtemperatuur. En dan zijn we een beetje vertrokken voor al wel relatief mooi weer. Vrijdag bijvoorbeeld zonnige periode. Ardennen, als je die richting uitgaat, daar begint het wel mistig. En pas na de middag komt de zon er door bij 20 graden. En het weekend ook rustig weer. Met dus altijd wel kans op nevel, mist of laken. Ook heel moeilijk te voorspellen waar het effectief zal zijn. En als dat dan opgeruimd geraakt, dan krijg je toch af en toe wat zon. En dat bij temperatuur van ongeveer de 20 graden.
1: Oh, vind ik allemaal geen lelijke of onaangename vooruitzichten, laten we eerlijk zijn. Dankjewel, Frank. Maak er een prachtige dag van en heel graag tot morgen. Hè.
4: Dat is goed. Tot morgen, zal ik zeggen.
1: Bye-bye.
3: De Weerwilly.

0: First of the Gang to Die van Morrissey. 8:20 daar moet een harde keuze gemaakt worden tussen twee Jameson. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. Dat is voor zometeen.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Nu ook in je Maxizo winkel.
12: Hallo!
11: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
13: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Thomas en Sien.

0: Just Like Heaven van The Cure. Bijna 8:30, tijd voor een harde keuze.
1: Bolleke pap.
0: Allee, de wereld gaat er... Enfin, niemand gaat doodgaan, hè? Maar toch, vindt het een moeilijke keuze.
2: Over doodgaan gesproken. In 1955 was het wel vandaag dat James Dean overleed.
0: Ja.
2: 55 al, hè?
0: Ja.
2: Dus ik vind... Ik ben niet bij stilgestaan dat dat al zo lang geleden is, want James Dean... Ik weet niks van films, maar James Dean is nu wel een acteur die mij ook heeft bereikt.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is wel een van de pioniers.
2: Op 24-jarige leeftijd is gestorven. Ja. Op 30 september, vandaar het polkenpap van vandaag. Wie zou de beste James Dean spelen in een biopic over de acteur?
0: Dus, goeie vraag.
2: Je stelt je James Dean even voor. Hè, zo
0: ik zie hem voor mij. Mooie kleine golf in zijn haar.
2: Mooi
0: man. Zeker wel. Het is kiezen tussen twee Jamesen.
2: Ja.
0: En de Jamesen waarvan sprake zijn enerzijds...
2: James Hetfield van Metallica.
0: Ja.
2: Of James Murphy van LCD Sound System.
0: Ja.
2: James Hetfield is misschien zo wat meer... Ja, klassiek zo. En James Murphy is al wel ludieker uiterlijk, hè?
0: Ja, ik ben een reuze fan van alles van James Murphy. Laat dat duidelijk zijn.
2: Ja,
0: dus ik zou het ook wel tof vinden, want James Murphy heeft zowel een papaatjesgehalte ook, hè. En die is ook, dat is nu niet geen extreem dikke man, maar een extreem magere man is het dan ook weer. James Hetfield is... Dat is een rocker, hè.
2: Ja.
0: Dat zie je wel, maar...
2: Met James Hetfield wordt het er een serieuzere biopic en met James Murphy...
0: James Murphy, ja, leuk zijn. Ik denk dat er inderdaad wel iets meer lol te beleven valt in de buurt van James Murphy dan... Maar ik ken James Hetfield niet. Goed, het is ook onze keuze niet en gelukkig maar, zien.
2: Stem maar via de Willy-app. Wie zou de beste James Dean spelen in een biopic? James Hetfield of James Murphy?

0: Het is een nieuwe single van Portland samen met Rosie Stewart. Pure Honesty heet het nummer. En we zijn bezig met een polkenpap. Wie zou de beste James Dean spelen in een biopic over de acteur? Want op 30 september 1955 kwam hij om het leven. Het ging tussen James Hetfield van Metallica en James Murphy van LCD Sound System.
1: Ja. Polkenpap.
2: Ik weet zeker dat de luisteraar heeft altijd gelijk. En misschien hadden ze gewoon vooral zin in Metallica. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn, denk ik.
0: Overweldigend.
2: Ja.
0: 80%.
2: Overduidelijk.
0: Koos voor Metallica. En James Hetfield dus.
2: Voilà. Ik probeer het mij voor te stellen.

0: winnaar van het Polkenpap van vandaag met een heel gerichte vraag. Wie zou het beste eventueel James Dean kunnen gaan spelen in een biopic over de acteur? Unaniem gekozen voor James Hetfield van Metallica en niet voor James Murphy van LCD Sound System. Nu is er wel één ding waarvan ik vermoed zien dat als ze voor James Hetfield gaan, dat hij wel gaat moeten afleren, is als hij James Dean gaat spelen in die biopic. Dat hij niet elke zin gaat mogen uitkreunen en zo. Bij alles de hele tijd, want dat deed James Dean
1: niet.
0: Alleen maar als hij het slechts gegeten had. Dus dat klein puntje van regie op de stem van James.
1: Ik geef het door.
0: Goed, Goed. Dadelijk goed nieuws van onze goed nieuws, Willy. Maar eerst nog een heel erg vrolijke deun van Robin Hitchcock en The Egyptians. So you think you're in love?

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
4: 15 oktober in de Cactus.
3: 16 oktober de Casino.
4: 17 oktober in Club AFF.
3: 29 oktober in het Depot.
4: En 30 oktober in het Wilde Westen.
3: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
4: Bye bye.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Thomas en Sien.

0: ga je redden zo meteen zien, beloofd. Ik ga het fluitje voor zijn.
1: Ja, ja.
0: Zien wordt zo zot als een deur van dat fluitje, dat willen we natuurlijk niet. Young Folks van Peter, Bjorn en John.
1: Een heel mooi refrein, vind ik wel.
0: Het is een mooi refrein, hè?
1: Het is heel mooi.
0: Maar de strofen in dat fluitje, je bent klaar om uit het raam te springen, hè?

0: Voilà, maar tot het, kan wel tot het randje, hè, Edgar. Ja, ja. Goed. Young Folks, Peter, Bjorn en John. En voilà, hoog tijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Freek Braakman, goeie woensdagmorgen.
3: Goeie woensdagmorgen. Ik dacht dat die plaat nooit ging eindigen.
2: Ja. Ik dacht het ook.
0: Het is niet een schuifel, ja. Het is een vilijne schuifel. Ja, als je er begint op te letten, is het echt bleu. Ja, het is echt hemeltergend. Ja. Maar goed, eindelijk. Goed nieuws. Wat is het goede nieuws vandaag, Freek?
3: Wel, in het kader van de digitalisering en de persoonlijke vergrijzing ook wel, denk ik, nieuwsankers en televisiepresentatoren ook wel eens over hun eigen toekomst na, want er is soms ook wel een na de televisie. Mijn illustere voorbeelden, Siegfried Brakke en Jan Bikars bijvoorbeeld, die zijn op tijd in de politiek gegaan om dan ook iets serianter met pensioen te kunnen gaan daarna.
0: Ja, dat zeker wel.
3: Voilà, mijn Franstalige collega Hadja Labib, die is ondertussen Europees commissaris, dat weet jullie allemaal.
0: Hepa,
3: Mijn eigen grote droom voorlopig, dat is uiteraard presenteren op Willy tegen mijn oude dag, daar kijk ik ook al naar uit. Maar er zijn collega's die nog andere paad kiezen.
0: Ja.
3: Zoals Rowena van Kamp, jarenlang mijn graag geziene collega hier bij VTM Nieuws, heeft een paar jaar in de Verenigde Staten ook gewoond als correspondent daar. En zij gaat nu de communicatie van onze Amerikaanse ambassadeur in goede banen leiden.
0: Het vrolijke vogeltje Bill White, bedoel je? De nuanceerde, echt warme, lieve Bill White.
3: Zijn gebekte republikeintje genaamd Bill White.
0: Ja.
3: Dat is de man, voor wie je zou weten, die koosnaapjes zoekt voor de... ministers in het land waar hij ambassadeur is. Ja. Hij noemt zijn persoonlijke goede vriend Theo Franken, noemt hij de Tiger of Belgium.
0: Ah ja, schitterend. Ja.
3: Wow, naam voor Theo Franken.
0: Zeker wel,
3: En onze minister van Volksgezondheid, toch geen onbelangrijke man, die noemt hij gewoon een loser.
0: Dat is een loser,
3: Hij zet dat ook gewoon online en zo. Gaat dan telkens op verzoeningsgesprek en maakt elke keer hetzelfde grapje. Als je hem vraagt hoe was het, dan zegt hij, we had a frank conversation, bij Frank van den Broek, een frank conversation.
0: Oh, fantastisch.
3: Voilà. En hij legt ook elke keer als het toch een beetje spannend wordt in de gesprekken, dan heeft hij altijd nog een troefkaart op zak genaamd antisemitisme, dat heeft hij nogal eens.
0: Ja, dat is het afgelopen.
3: Ik wil het niet zwart afschilderen.
0: Nee, maar het lijkt wel een beetje zo. Dit is maar geen probleem.
3: Ik wil eigenlijk alleen schetsen dat het een boeiende uitdaging wordt voor Romina.
0: Ja.
3: Omdat er allemaal in zekere banen te gaan leiden. Ik denk, ze heeft in Amerika gewoond, ik denk dat het toch af en toe een beetje rodeo rijden wordt, maar dat het een stier op steroïden zoiets.
0: Freek, maar je voelt, ik probeer dat hier allemaal objectief te bekijken, maar zit daar ook een klein streepje, ik wil het woord afgunst niet gebruiken en al helemaal niet jaloezie, maar ik heb dan toch
3: even... Bij zo'n uitdaging denk je dan toch, verdomme, wat zou ik... misschien een beetje, maar toevallig nu heb ik gezien al nog een andere televisiecollega en die heeft wel de hoofdvogel afgeschoten. Dat is toch een beetje het goede nieuws. Mijn Oegandese collega Edward Nyambongo, nieuwsanker, woont in de Verenigde Staten trouwens. Ah. En die is nu, hou je vast, gekroond tot koning van het koninkrijkje Toro. Dat is een erkend klein koninkrijkje, stukje van Oeganda. En wat moet je daar dan voor doen? Dus dat is een televisienieuwsanker. Dus die man die heeft eerst in een soort geënsceneerde veldslag een vijandelijk prins moeten verslaan. Wow. Is vervolgens ingesmeerd met verf en boter. Heeft dan een stier moeten slachten met een speer. En is dan mogen aantreden gehuld in luipaardvellen op de receptie. Ik vermoed met die stier een barbecue achteraf. Ik heb gelezen, Thomas, dat er in Oeganda nog 4 zulke koninkrijkjes zijn. Ik wil maar zeggen, ze mogen mij bellen.
2: Ik kan vliegen, hè.
0: Ah ja.
2: Je bent daar meteen.
0: Dat is, je kunt al echt indruk maken door er als een zilveren vogel neer te strijken. Het zal rap geregeld zijn. Wat een prachtig pensioenplan heb je nu al. Echt wel. Koning Braakman.
3: Het spijt mij dan wel voor dat programma dat ik ging presenteren op Radio Willy, waar ik altijd van gedroomd heb.
0: Maar je moet kiezen. Hè. En kiezen is ook verliezen. Ik snap het. Morgen misschien nog even hier, als je tijd hebt. Er zijn ook prinselijke, koninklijke hoogheid.
3: Ik doe mijn best.
0: Zeer goed, dank u wel. Graag tot dan.
2: Dag Freek.
1: Goed nieuws, Willy.
0: Toppen, dus ik zie hem doen ook.
2: Slecht, hè? in zo'n soort dierenvel. Alleen dat doen.
0: Alleen doen. Dus een soort van sporty

0: Rockin' Hard Place van Rolling Stones. 5 voor 9. Nog eentje voor het nieuws van 9.
1: Het is een nieuwe van Kings of Leon, My Whole World. En na 9 uur krijg je de gouden mix van vandaag. De 10 gouden platen die je moet herkennen om kans te maken op jouw...

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
3: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven, omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder

0: waardoor vooruit minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependaal geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
1: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
0: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vachereau de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig, maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden. Music matters.
2: Goedemorgen.
3: Thomas en Sien.
2: Ja, zet je maar schrap als je de prachtige goudprijs wil binnenhalen natuurlijk. En we gaan straks daar alles aan doen om jou te helpen.
3: De gouden mix hoor je zo meteen na Arcade Fire. Goedemorgen.

0: Rebellion Live van Arcade Fire. 8 over 9, vrienden van Willy, een heel erg goeiemorgen.
1: We zitten volop in de Willy 1000. Zometeen om 10 uur gaan we verder. Dag 3 van de 1000 beste rockplaten aller tijden. We gaan door tot en met volgende week vrijdagavond. Vrijdagavond weet je dan wie er op 1 staat. Maar dan weten we ook welke Willy gaat lopen met zijn of haar gouden plaat. Want onze nummer 1 van de Willy 1000, die drukken we op letterlijk een gouden plaat ter waarde van €3.500. Wil je kans maken op die gouden plaat, dan moet je elke dag minstens 6 van de 10 gouden nummers kunnen afvinken in de Willy-app. Als je dat doet, dan gaat je naam automatisch in de pot. Dus hoe vaker je dat doet, hoe vaker jouw naam in de pot zit.
0: Hoe meer kans.
1: Kan getrokken worden als winnaar. Ja.
0: Fantastisch. Er is een gouden mix klaar.
1: De 10 gouden nummers van vandaag zijn de volgende.

0: Oh, de gouden platen allemaal. Maar goed.
1: Je hebt gehoord The National met I Need My Girl.
0: Maar ook Geese met Texas.
1: Gary Newman met Cars.
0: Nirvana met All Apologies.
1: The Prodigy met No Good.
0: Black Sabbath met Black Sabbath.
1: Nick Cave in the Bad Seat met There She Goes My Beautiful World.
0: Goose met British Mode.
1: The Human League and Don't You Want Me.
0: En dan nog Blankenbergen van Hugo Matthijssen.
1: Voilà. Dat zijn de 10 nummers die je vandaag moet afvinken in de Willy app vanaf 10 uur. Veel succes! Willy.
0: Daar heb ik alweer een gouden kijk

0: Alice in Chains, No Excuses. Kwart over negen.
1: De Zapper. Op woensdag krijgen wij een kijktip van journalist en recensent Elmo Levan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Amai, wat een enthousiasme.
0: Ja, zo zijn
1: altijd,
0: we.
1: Elmo.
0: Zeker als we jou aan de lijn hebben. Goedemorgen, Elmo. Wat heb je voor ons vandaag?
2: Ik dacht eigenlijk dat jullie rouwig gingen zijn. Wetende, het Willy Ochtendteam is toch wel grote fan van Bokkie gaat naar school. Uw programma is nu geëindigd. Het is natuurlijk mijn taak.
1: Sorry,
2: of zo.
1: Ik wil heel even zeggen, man. Ik heb gisteren de laatste aflevering bekeken. Ik heb gebleed.
0: Ik had het bij de eerste al. Dat is niet te geloven hoe schoon dat is. Ja, het is echt diep ontroerend
1: en mooi. Kastaar, ook al bestaan ze niet meer. Kastaar voor Bokkie.
0: Ja, een Oscar gewoon direct. Ja. Nee, heel mooi.
1: Oké, Elmo gaat door. Sorry.
2: Toch, jullie klingen toch zo enthousiast. Ik had eigenlijk verwacht om jullie eigenlijk redelijk rouwig aan te treffen. En ik dacht, het is natuurlijk mijn taak om een doekje tegen het bloeden of zo te voorzien. Ja. En ik heb eigenlijk met Youth op HBO Max de geschikte reeks gevonden.
3: We have a decreased range of opening. So no more blowjobs for you.
4: No more what for me? Do you think you can still be sexy when you're 60? When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now.
1: Oké, ik hoorde iemand zeggen, ben je nog sexy als je 60 bent? En iemand die een nieuwe lief zoekt. Elmo, waar gaat Youth over?
2: Dus Youth is eigenlijk een reeks van Sharon Horgan. Dat is een Ierse schrijfster die in het verleden vooral geroemd werd voor zo haar lichtvoetige dramareeksen, waarin dat ze met spitse humor het leven van vrouwen portretteert. Bijvoorbeeld Pulling en Catastrophe heeft zij gemaakt, maar ook Bad Sisters, wat dat eigenlijk haar eigen interpretatie is van onze eigen clan. Maar waar dat eigenlijk Horgan in het verleden altijd wat over het muurtje keek, heeft ze zich voor Youth gebaseerd op haar eigen leven. Ze is sinds kort gescheiden en ze speelt ook zelfde hoofdrol. Alex is dus een recent gescheiden vrouw van 50, ze is geen 60 trouwens, die moet zorgen voor haar aftakelende ouders en voor haar zoon, die op zijn universiteit bekend staat als pervert. Maar ondertussen loopt Alex ook wel rond met een broek vol goesting. Of dat komt ze gaandeweg toch wel te weten. Ja. Ze waagt zich dan ook op de datingmarkt en afgaande op de serie is zowel als 50-plusser of als 50er daten een beetje even moeizaam of onwennig als terugfietsen nadat je 20 jaar geen fiets van dichtbij hebt gezien. En het gaat echt zo, het is een soort van tragicomedie over zo die sandwich generation die gekneld zit tussen jong en oud. En zij is echt zo, die Sharon Horgan heeft echt de dagelijkse strijd van Alex in beeld gebracht met vooral veel gevoel voor humor en een totaal gebrek aan ernst. Ik denk, ze haalt de humor vooral zo in ongemakkelijke situaties. Het is ook wel wat dat we in een trailer kort hebben gehoord. Die Alex, die haar kaak schiet voortdurend uit de kom, waarop dat een dokter dus eigenlijk aankondigt. Nu is het wel echt even gedaan met het geven van blowjobs. Wat voor haar eigenlijk een ergere diagnose is dan
0: dat lieve kanker gekregen ook gewoon.
2: Haar moeder is ziek en die verliest daar die ze moet constant tenen amputeren en ze vindt eigenlijk erger dat ze geen blowjobs meer kan geven dan dat haar moeder tenen verliest. Dan misschien een extra reden om te kijken, en dat is ook wel echt omdat het een ontdekking is in de reeks. Haar zoon wordt gespeeld door een zekere Aaron Murphy, die volgens DNA-onderzoek de zoon van Cillian Murphy is. Maar als je hem bezig ziet, dat is echt precies alsof je zijn tweelingbroer aan het werk ziet.
0: Echt?
2: Ook zo de manier waarop dat hij door het beeld sloft, altijd zo die stuntelende indruk die hem zo aan nalaat. Dat is echt hoe dat je Cillian Murphy kent. En ik vind ook wel, we moeten hem ook wel een beetje prijzen, want blijkbaar de zoon is ook de reden dat Cillian Murphy fan is geworden van groepen zoals Keys en zo. Dus die zouden echt een eminente muzieksmaak hebben. Ja. Het is ook een reeks trouwens, shoot met een hele goede soundtrack. Er zit Viagra Boys in, er zit Keys in, Aldous Harding, Emil and the Sniffers.
1: Mega Willy.
2: Het is zeer Willy. En je zou echt denken, ik dacht eerst zo, Youth is een beetje een misleidende titel. Ik dacht, gaat dit zo een reeks zijn zoals Girls, zo een of andere Lena Dunham reeks. Maar het is echt, het is heel, heel grappig. Er staan nu al 3 afleveringen online. Elke maandag komt er een nieuwe aflevering. En het zijn maar afleveringen van 30 minuten, dus je gaat zelfs niet in slaap vallen. Of de kans is klein dat je tijdens een aflevering
0: slaapt. Op onze leeftijd, hebben jullie zo wat wordt al wel bedlegerig.
1: En op welke streamingsdienst, Elmo, kunnen we kijken?
2: Op HBO Max.
0: Godverdoemen. Ja, sorry, maar niet uit. Sorry.
1: Je gaat weer een nieuw abonnementje nemen straks.
2: Dylan, het heeft gisteren aangekondigd toch dat HBO Max deel gaat uitmaken van hun aanbod of zo op korte termijn. Dat zal ik eens moeten uitzoeken. Ik heb een persmail gezien en ik heb hem duidelijk niet gelezen. Dus ik ben hier weer foutieve informatie aan het delen. Maar ja, zo ben ik dan natuurlijk.
1: Deel dan maar met ons je wachtwoord van HBO Max. Dankjewel, Elmo. En tot volgende week.
0: Dag, Elmo.
2: Tot volgende week.
0: Bye-bye.
5: De Zapper.

0: nieuwe Isaac Crew uptempo song, die er mag zijn natuurlijk. Good Times.
1: Elmo had het over Youth op HBO Max. Er kwamen nog wat vragen binnen. Welke serie heeft Elmo net besproken? Het was Youth op HBO Max. Zometeen muzieknieuws.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg, schat.
7: Ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak... Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton.
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Harta, harta, voelde.
12: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
13: Ai, poesje.
12: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
13: Ah, poesje.
12: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
13: Een stoute kaart.
12: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
11: Horta, Horta.
12: Compleet zot van tuin en dier.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
17: Thomas en Sien.
18: See the

0: Jan-Peter Knoster laat de Al Green in zichzelf los. In het stukje register van zijn stem dat hij nog niet zoveel gebruikt heeft, denk je dan? De kopstem, de falsetto van onze vriend Jan Paternoster, hier maximaal benut in de nieuwe single van Black Box Revelation, Wicked. Het is ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van woensdag 9 september met Sien. Sorry, 30 september.

hete zomer ligt nog maar net achter ons. Of we kunnen alweer uitkijken naar nieuwe festivals. Op 24, 25 en 26 juni kan je in IJsselstein weer naar Jera on Air. En de eerste headliner is Dropkick Murphys.

0: Deal brengt binnenkort een live album uit. Kim Deal van The Breeders natuurlijk onder andere. Maar ze is voorlopig vooral bezig met haar solo-carrière. Ze heeft vorig jaar nog een solo-debuut uitgebracht. Nobody Loves You More. Prachtig album. Echt okay, heel mooi. Als je
1: nog een beetje gaan ontdekken.
0: Het is echt een mooi album. Okay. Ze heeft in 2025 dat album ook live gespeeld in Londen. En ze heeft haar stoute schoenen aangetrokken, want ze is zelf gaan vragen aan een orkest van, ik wil eigenlijk heel graag mijn nummers is met een live orkest spelen. Normaal gezien gaat het andersom. Dan word je als artiest gevraagd. Maar zij heeft gewoon gezegd, ik wil dat doen. Ik ga dat vragen.
1: Maar wacht, dus geen symfonisch orkest. Gewoon een bandje.
0: Met een orkestratie. Met een echt orkest.
1: Ah, ja, okay.
0: Ja, ik denk wel dat het met een groot orkest is.
1: Ja.
0: Ja, en dat concert is opgenomen. En dat wordt nu een live album. Live at the Barbican in Londen. Komt binnenkort uit. Overgebleven leden van Morphine zijn herenigd om ook een LP af te maken, getiteld Cocoon. Komt op 4 december uit en het is een project dat al in 1998 werd gestart, maar vervolgens natuurlijk werd stopgezet omdat Mark Sandman overleed. Maar dat album, daar is een beetje aan blijven sleutelen eigenlijk de voorbije 20, 30 jaar
1: bijna. Heel lang, ja.
0: En nu gaat het dus uitkomen 4 december met effectief opnames uit de jaren 90. Er is nog een beetje bijgespeeld wel, vooral op instrumenten. Want de zang is echt nog van destijds.
1: Ja, die konden ze niet opnieuw doen natuurlijk.
0: Nee, uiteraard, inderdaad. Maar er is ook niet echt iets bijgekomen of zo qua zang blijkbaar. Dus voilà, heel benieuwd. 4 december komt dat album uit. Cocoon van Morphine. Really, music matters. Really.
1: Dankjewel voor het muzieknieuws zien. Dit is Longview.

0: Klopt. Ja, die kans hebben onbenut gelaten. Jammer genoeg, want dat even goed een nummer van Green Day geweest. When September Ends. En toepasselijker dan Longview, toegegeven. Dat wel. Dat zeker wel. We hebben nog een laatste plaat nodig zien.
1: Thema is geld.
0: Ja, Centimeters. Laat dat nu toevallig hetgeen zijn waar de regering hard naar op zoek is. Er is hier nog een klein akkefietje ook nog tussen gekomen. Dus een thema, een geldgeleerde plaat. Heel fijn zijn. We hebben veel mooier gehad.
1: Het thema had ook Excel-bestand kunnen zijn.
0: Ja, zeker.
1: Gezien bij wet rekenfoutje.
0: Ja. Maar goed.
1: Wat is geld? Ja. Laat maar weten wat je wil horen via de Willy-app. Dit is Daspop.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelukkig geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
4: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Thomas en Sien.

0: te zien met samen. En zeker wel samen nu, vrijdag 2 oktober in Vijfzaal. Bevegemse Bijvers in Zottegem spelen wij samen met te zien. Willy on Tour, of enfin, niet samen, maar na elkaar op dezelfde avond.
1: Fantastisch is dat, zeg.
0: Ja, daar kan je nog bij. Kan je nog bij.
1: De Bevegemse Otters, ja. Wat zeg je? Waar is dat?
0: Bevegemse Vijvers.
1: Ah, oké.
0: Heb ik otters gezegd?
1: Nee, ik denk mijn hoofd was dat ook. De Bevegemse Vijvers. Ja. Nu vrijdag. Ja. Zeer mooi. Ik

0: Hallo, van Celle Soe, Annelies, welkom. Zit in vorm?
1: Goedemorgen, ik heb goed nieuws voor jou, Thomas.
0: Is waar?
1: Tweede nummer vandaag, jouw favoriete band.
0: Is al prijs?
1: Ik weet niet of het jouw nummer 1 is, maar wel een van jouw favoriete bands.
2: Maar dat kan niet, want we hebben Pieter, Bjorn en John al gedraaid.
1: Dus. Het is ook met een P. Het begint ook met een P.
0: Ja. Dank je, Sien. Nee, inderdaad. Dus, ik heb Listomania in mijn topje 3 gezet van Phoenix. Maar ik keur alles van Phoenix eigenlijk
1: niet
0: goed.
1: Ja. Listomania, die moet nog komen, want het is 1901.
0: Ik vind het eenmaal, allemaal heel erg goed. Nee, we hebben nog een laatste plaat. Het thema is centimetertjes, omdat er hier en daar... Enfin, we hadden eigenlijk verondersteld dat de begroting in orde ging zijn. Blijkt niet helemaal zo te zijn. Klein rekenfoutje gebeurd. Hoeveel was zat...
2: 100 miljoen 100 euro miljoen, zat Ben Weitz ernaast.
0: Het is natuurlijk maar een soort van peulschil op het volledige budget natuurlijk. Ja. Maar toch, allee, er zit toch wel een klein haartje in de boter. Ja. Ja.
2: Jan Turnhout had een fantastische suggestie doorgestuurd om Steve Miller Band te draaien met Take the Money and Run. Dat gaan we doen.
0: Ja. Ciao, kees. Tot morgen.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden. We voeren uiteraard dat onderzoek heel ernstig en is op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over het motief.
2: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
4: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier.

0: binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20. Music matters.
1: De Willy Duizend. Annelies Orrie.
2: We doen meteen een shot onder de kont van de woensdag op 790 met The Who.

0: 1901 van Phoenix, de eerste van Phoenix in de lijst trouwens. Zullen we het meteen eens hebben over de belangrijkste vraag van de dag, namelijk...
1: Wie pakt goud in de Willy 1000?
0: Ben jij dat? Win jij volgende vrijdag 9 oktober de gouden plaat van de nummer 1? Elke dag kan je je kansen op die gouden plaat vergroten, want elke dag kan je je naam in onze pot doen belanden. Hoe precies? Wel, door in de app mee te spelen met onze bingo. Telkens er een gouden nummer voorbij komt uit het lijstje daar, moet je dat aanvinken. Heb je er aan het eind van de dag 6 kunnen aanvinken, dan gaat je naam dus in die pot. En op vrijdag 9 oktober trekt Wim dan een winnaar uit die pot. De hele lijst met gouden nummers die vind je gewoon in de app, maar ik laat ze graag ook nog eens horen.

0: helemaal voorbereid. En ik zal een klein beetje verklappen. Voor 11 uur hoor je zeker één gouden nummer. Voilà. Nu kunnen we door met 788.
1: Dit is de Willy 1000.
0: En daar staat David Bowie met Boys Keep Swimming.

0: David Bowie die kaartte in 1979 het hele genderprobleem en vooral de mannelijke privileges al aan in Boys Keep Swinging. We gaan door met de Willy Duizend zometeen. Echt wel een momentje eigenlijk, want de allereerste van de Sisters of Mercy komt eraan.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Yo, ik ben Adele Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers voor life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
8: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
9: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
8: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
9: Oh, met praline, die gouden.
8: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Go yellow!
13: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
14: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
15: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
16: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
18: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
1: Dit is de Willy Duizend.

787 is voor Walk Away van de Sisters of Mercy. Steve zegt nog, ja, dat hebben de Sisters of Mercy al vaker gedaan. Walk Away, fans in de steek laten tijdens een concert. Foei. Sommige Willys die hebben trouwens echt een goede plek gevonden om zich terug te trekken, om niks te missen van die Willy 1000. Bjorn uit Zelzaten zit op dit moment niet in Zelzaten, wel in de Max Royale in Turkije met goed weer en champagne. Hij zegt, heb je nog iets meer nodig dan dat om volle bak te kunnen genieten? Zo meteen Van Halen misschien? Of nu? Op nummer 786, Editors, No Sound But The Wind, live op Werchter.

Mike die heeft hierop gestemd. Hij zegt, dit was mijn eerste kennismaking met het iets hardere werk. Ik heb hier zo'n mooie herinneringen aan. 785 was voor Chum van Van Halen. Ideaal om die werkdag een klein beetje power te geven. Hoe vaak zal Fleetwood Mac dit jaar in de lijst staan? En wat is hun hoogste notering? Dat kom je alleen maar te weten als je blijft luisteren naar de Willy 1000. Dit is alleszins hun eerste nummer in die prachtige lijst op 784.

0: Nathalie die stuurt godverdekken. Rhiannon van Fleetwood Mac vergeten in mijn lijstje op te nemen. Nathalie, je hoeft niet te vloeken. Andere Willys hebben dat voor jou gedaan. Want de Willy 1000, je weet het, dat is een groepswerk. Een hele goede morgen, Jean-Marie.
1: Goedemorgen, Annelies.
0: Zeg, zometeen ga ik een nummer draaien van een hele, hele coole rock'n'roll band. En als ik het goed lees in jouw stemlijstje, dan heb jij de gitarist daarvan onlangs ontmoet. Vertel eens.
1: Ja, dat was een starstruck moment. Dus we gingen hier, even toelichten, ik woon in Valencia al 5 jaar. En er is een leuk zaaltje waar alternatieve groepen worden geprogrammeerd. En daar kwam op een zekere avond een Amerikaanse punkband, Kate Clover. Een leuke jonge dame, een beetje Debbie Harry-stijl, maar prachtig muziek. We zouden ze moeten nog leren ontdekken in Europa, denk ik.
0: Gaan we doen.
1: Anyway, de gitarist die daarbij stond was heel relaxed. En ik dacht van, ik ken die man. Maar ja, kon die niet meteen plaatsen, in zo'n klein venue. Op een zeker moment zegt Kate, dus de zangeres, van special thanks to my guitar player straight from Sweden. En dan dacht ik van, dit kan toch niet waar zijn. Ik ken die man. Dus even smartphone erbij genomen en gaan kijken of dat eventueel de gitarist van de Hives kon zijn. En ik dacht van, ja, nou, dat is hem misschien net niet, maar met de foto vergeleken. Dus achteraf in het kleine zaaltje komt Kate aan de merchandising stand een beetje met de fans praten en zo. En wie komt eraan? Diezelfde gitarist. En ik zeg, ja, nu moet ik het toch weten, want dit kan geen toeval zijn. Dus ik vraag aan die man, ik zeg, by any chance, do you have a brother playing in the Hives? En hij zei, no, I don't have a brother. I am Violante from the Hives.
0: Ah, zo
1: en
0: tof.
1: Kate is my partner.
0: Ah, dus Violante die speelt gewoon mee met zijn lief ook in de band. Dus niet alleen bij de Hives.
1: Ja, op vakantie bij de Hives en dan gaat hij bij zijn lief op tour. En die gaf me heel spontaan dan nog zijn plektrum van de Hives met gesigneerd Violante. Dus ik die avond kon hij me stuk.
0: Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat jouw woensdagochtend ook niet meer stuk kan, want zometeen ga ik de Hives draaien. Welk nummer had jij in de lijst gestemd?
1: I hate to say I told you so.
0: Oké. Jean-Marie, geniet nog maar eens na van dat prachtige moment daar in Valencia. Is het goed?
1: Dank u wel, Annelies.
0: Oké, dag Jean-Marie. Salut, hè.
1: Dag.
0: Dag.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
4: Oké.
2: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
8: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Die Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van... Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

nummer 83 is voor de Hives en Hate to Say I Told You So. Pieter Rijkaard, die heeft trouwens nog een heel origineel plan met de Hives. Hij stemde hierop met de boodschap: als ik ooit Euromillions win, dan organiseer ik ergens te Velde een vuil rockfestival voor vrienden en kennissen. En daar zullen de Hives altijd, maar dan ook altijd headliner zijn, wegens beste live verpersoonlijking van alles wat rock en roll omvat, zonder het te serieus te nemen. Pieter, ik heb wel slecht nieuws. Ze staan maar één keer in de lijst. Dit was het voor de Hives. Dus volgende keer stel ik voor, we gaan even samenspannen. Ik ben ze namelijk ook vergeten in mijn top 3. Excuus. Deze groep die staat dit jaar voor het eerst in de Billy Duizend. Het is zowat de hype van het laatste jaar. Ik ben zelf even gaan kijken op Pukkelpop. En de hype is real. Dit is Geese met Texas op 782.

0: 791 is voor Lenny Kravitz en American Woman. En daarvoor had je Geese en dat gouden nummer Texas. We hebben op deze laatste septemberdag alweer 10 nummers uit de lijst van de beste rocksongs aller tijden gedraaid. En ik zet ze dus nog eens voor je op een rij.
1: De Willy 1000

Dit was zo goed, de Pukkelpop. Now it's all out in you know. Helaas staan ze maar één keer in de Willy Duizend dit jaar. Dat moet volgend jaar anders. 783 is voor Hate to Say I Told You So.

Stijn wil weten, moeten we ook belastingen betalen op die gouden plaat? Nee, Stijn, ik denk het niet. Geese met Texas staat op 782.

Ja, het is een cover, maar wel goed genoeg om in de Willy 1000 te geraken. 781 is voor Lenny Kravitz en American Woman. En dan gaan we naar een band die in maart van dit jaar nog eens naar de AB kwam. Daar was veel om te doen bij de Willys. Ze hadden toen een nieuwe plaat bij, maar natuurlijk ook een heel pak classics. Classics uit de jaren 90. Dit stijgt dan ook 6 plaatsen. 780 is voor Suede en So Young.

excuse, excuse, excuse. Natuurlijk stond Sweet deze zomer ook op de Lokerse feesten. Bart stuurt dat, Christophe stuurt dat. Ja, sorry, ik had toen congé. Ik was het even vergeten. Wat mij trouwens opvalt, veel Willys zitten precies ziek of gesneuveld, gekwetst thuis. Werner die zegt, luisteren naar de Willy 1000. Dankzij een gebroken enkel en afgescheurde ligamenten. Ik mag er nog 4 weken niet op steunen, stappen, lopen. Dat mag allemaal niet. Maar muziek verzacht de pijn. Ja, anders moet je nu ook gewoon je enkel breken. Hè. Kan je ook niks missen van de lijst. Zometeen in de

Meurens die luistert natuurlijk 24/7 naar Willy. Dus hij weet nu al, mijn eigen nummer komt er straks aan. Wat is kunst van Noordkaap? En het wordt straks ook serieus.

0: Dus als je straks Nirvana hoort, haast je naar de app en vink hem aan. Zo maak je kans op die gouden plaat van de nummer 1 komende vrijdag.
1: De BeCharge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op becharge.be.
2: Humo!
3: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
2: Humo!
3: Fueled by Jameson.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top professioneel met de Pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
15: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden. We voeren uiteraard dat onderzoek heel ernstig en is op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over het motief.
14: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser. Dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bos van sectorfederatie VPEG.
16: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen dat zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
14: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
17: Music matters.
12: De Willy 1000. Annelies Orrie.
0: En we beginnen met de eerste van 9 keer Ace

vingers in de benen, in het lijf. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ik denk dat veel bands dat kunnen beamen. Ze staan op 779. En dan een nummer dat dit jaar 30 jaar oud is, uit de jaren 90. Dit is Skunk & Nancy op 778. Met Twisted, oftewel Everyday Hurts.

Er worden hier mooie herinneringen opgehaald in de app. Maar Nick, die was bij de eerste Belgische show van Skunk & Nancy in ons land. Dat was in 1996 in de VK in Brussel. En weet je wie daar in het voorprogramma stond? Solwax, een band die je zeker ook nog hoort in de lijst. Maar nu... andere Belgische classic, eentje die geschreven werd op weg naar de repetitie, die toen toevallig ook in Leuven plaatsvond. Ja, waarover moet je schrijven als je te laat gaat zijn? Natuurlijk over hoe druk het is in Leuven.

0: stuurt nog, ja, druk in Leuven, het zal allemaal wel. Maar ik zou eigenlijk willen weten hoe het in Blankenbergen is. Daar heeft hij een speciale reden voor natuurlijk. De welke, ja, dat heeft iets met een gouden plaat te maken. En Dempsey vraagt ook, wanneer komt die eerste gouden plaat? Want zebiet is het heel druk in mijn keuken. Monnikes, nog even wachten, ergens voor 12 uur. Nu is het aan 1xS.
1: Dit is de Willy 1000.

0: zegt Michael Hutchence, de Willy Duizend. Vaarwel. Mystify was de hoogste van INXS op 776. Ja, wat staat er dan op 775, hoor ik je denken. Het is de derde van een band die 14 keer in de lijst staat. En het is misschien eentje waarvoor je best je telefoon bij de hand houdt.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Joehoe.
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
8: Maffa.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: It's a Sunweb holiday.
5: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: De Willy Duizend.
2: Music matters.

is zo fijn om te weten dat wij mee mogen naar de raarste plekken. 774 was voor Hooverphonic en 2Wiki. Wat die rare plekken betreft, Annick uit Leuven die stuurt: ik heb mijn COVID-spuit laten zetten, Annelies. Ik moet zeggen, ik was dus minder zenuwachtig met Willy in mijn oor. Ah, wel, Annick, dat is super graag gedaan. Voor alle dokters die nu aan het luisteren zijn, of tandartsen, of mensen die iets heel... ja, hoe zeg je dat? Gedetailleerd moeten doen, waarvoor ze hun handen moeten stilhouden. Pas heel even op. Ik had je iets stevigs beloofd. Ja, stel dat je zelf een spuit moet zetten. En het is Rammstein.

0: Zouden die dat eigenlijk ooit zo afgesproken hebben bij Guns N' Roses? Zo van, Axel, aan het eind van elk nummer, jij zet je keel nog eens open. Hè? Dat fluiten dat je hoorde, dat was niet afgesproken. Dat voegde Axel er pas bij de opname aan toe. Zonder het door te hebben is de eerste van Guns N' Roses in de Willy 1000 al gepasseerd. Zometeen krijg je Nothing But Thieves.
1: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
2: Go Yellow!
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Profel.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
16: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: De Willy 1000. 771.

0: Maar een dikke 5 jaar oud en toch al in de Willy Duizend Nothing But Thieves and Everybody Going Crazy. Dat was nummer 771. Dat wil zeggen, er zijn weer 10 nummers voorbij.
1: De Willy Duizend. Over

De AB en op de Lokerse feesten die hebben opgeleverd 6 plaatsen winst voor de eerste van Suede in de lijst. So Young staat op 780. AC/DC is begonnen. Aan een mooie rij van 9 nummers in de lijst. 779 is

Het is wel al gedaan met In Excess in de lijst. Mystify is de laatste op 776. Jij beslist natuurlijk, maar ik had toch één nummer van Nirvana aan de Hives gegeven. Nee, we hebben drie nummers van Nirvana gehad. Er komen er nog 11. All Apologies staat op 775.

0: 2000 en dat is deze. Intussen bijna een classic. Everybody Going Crazy staat op 771. En we gaan naar nummer 770. En je weet, ik ben van service aan de luisteraar. Ik zou dus niet willen dat jij ooit je favoriete nummer mist. En daarom bel ik af en toe eens, hè. Om te melden dat het eraan komt.
1: Stefanie.
0: Een hele goede morgen, Stefanie, met Annelies van Willy.
1: Hallo.
0: Hallo. Ineens is het een hele andere toon.
1: Ja, inderdaad. Ik zit hier aan mijn bureau.
0: Zeg, Stefanie, weet jij nog bij welk nummer uit de Willy Duizend jij geweldig hebt geschreven toen je erop stemde?
1: Nee.
0: Ik zal een tip geven. Het is een nummer van de groep Live.
1: Oh ja. Ja, en ik vergeet altijd de titel. Ik moet altijd opzoeken welke titel het is.
0: Maar je doet
1: maar
0: dan wel de
1: heel
0: moeite.
1: Mooie tekst. Ja.
0: Ja, ja, het is Lightning Crashes.
1: Ja, ja, van die engel die, ja, die toekijkt hoe dat de grootmoeder sterft en hoe de kind geboren wordt.
0: En je vindt dat fantastisch?
1: Ik vind dat fantastisch, ja.
0: Stefanie, ben je naar de Willy Duizend aan het luisteren?
1: Nu niet, nee. Ik was eerder met mailtjes van mijn werk bezig.
0: Ja, die mails, smijt die maar buiten. Ik stel voor dat je nu de radio opzet, want ik ga nu het nummer draaien waarbij jij zei geweldig. En dat is Live en Lightning Crashes.
1: Dankjewel. Ik ga dat zeker doen.
2: Dit is de Willy Duizend.

0: heerlijke New Wave Classic. Op nummer 769, 1000 Ohm of 1000 Ohm, want eigenlijk is dat een Belgische band. En AGNES.
1: Zometeen in de wheel.

Deze zomer kwamen ze eindelijk nog eens naar België. Florence and the Machine, Dark Days Are Over, was daar fantastisch. Ik begin er zo meteen mee. Dit ga ik ook draaien.

0: geniet er trouwens van, hè, als ik straks Black Sabbath draai, want die staan maar één keer in de lijst. En de beste band ter wereld komt ook langs. Ik weet het, niet iedereen is het met mij eens. Maar ik mag Weezer draaien, dus ik ben nu al blij. Zometeen gaan we door met de Willy Duizend.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code yellow!
5: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekeningen op welzijn. Minister-president Diependalen gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latree.
9: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinet. Cheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
8: Diependalen stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiakour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al lang rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
10: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
8: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België

0: vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. Twee keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen, rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20. Music matters.
1: De Willy Duizend. Annelies Orie.
2: Willy. 768.

stonden daarnet even op hun achterste poten. Want ik had gezegd, ja, die staan maar één keer in de lijst dit jaar. Maar we hebben toch nog eens even goed nageteld. Want ik dacht, oh, kan niet kloppen, kan niet kloppen. Maar je mag dus op je twee oren slapen. Dit is de eerste van 5 iconische nummers van Black Sabbath. Vorig jaar stond Paranoid zelfs in de top 10. Of dat dit jaar nog zo zal zijn, dat gaan we weten. Ik denk ergens vrijdag 9 oktober, misschien wel tussen 4 en 7, zoiets. Maar nu, dus het allereerste nummer van Black Sabbath in de lijst, begint met een prachtig onweer. En het heet gewoon ook Black Sabbath. Dit is jouw nummer 767.

Ik heb wel de indruk dat wij jou iets aandoen met die gouden plaat. Seppen uit Gent die stuurt, man, heel de dag door stress om geen gouden nummer te missen. Bert, die pakt het dan weer gewoon zoals het komt. Hij stuurt, ah, zeg, de tweede dag op rij dat ik mij neerzet in het bedrijfsrestaurant, de app opendoe en dat er dan juist een gouden nummer bezig is. Huppla, aangevinkt. Ja, voor sommigen loopt het leven iets gemakkelijker. Als het jou vandaag nog niet gelukt is om mee te spelen voor onze gouden plaat, geen zorgen. We hebben nog 7 gouden nummers te gaan, dus je maakt nog altijd kans. Je kunt nog altijd een naambriefje in de pot laten belanden. Volgende vrijdag 9 oktober, dan gaat Wim Oosterlink die naambriefjes trekken. Eentje wint dan een gouden plaat. Nu een klein feestje na Black Sabbath op nummer 766. Hier dans je al op sinds 1999. En waarom niet tijdens de lunch? Dit is Moloko, zing

0: dan dus zometeen met de Beastie Boys op 765.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
0: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina, ja aan je dromen.
10: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.

Sleep Till Brooklyn, volle bak, dat stuurt Johnny in de app. Straks dan mag het nog eens luid, want Daddy Talk komt er ook nog aan voor 1 uur. Maar ik stel voor dat je nu even een kleine stretch-oefening doet en een slokje water neemt, want voor de stemoefening aan het begin van nummer 664, moet je opgewarmd zijn.

0: De Willy Duizend.
1: €763.

0: Deze sniffende tears en driver's seat. Er werd onder andere opgestemd door Laura uit Essen, Kurt uit Hasselt en Geert uit Willebroek. Hij zet er zelfs bij. Een topsong. Ik had je beloofd dat het nog eens stevig ging worden. Zometeen mag je weer alles uitschreeuwen en alles kapot maken met Doggy Talk en No Frans.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
5: Wat nu?
3: Ja, ik bel rap de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
12: Humo!
13: Fueled by Jameson.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Joehoe!
16: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
16: Amai, zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
18: B-Bad.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
19: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
20: Iedereen gelukkig.
19: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
19: Voorwaarden op leonidas.com.
21: Music matters.
22: De Willy Duizend.

0: Doggy Talk. Man, wat een plaat. Tommy, die wil ondertussen heel graag weten. Annelies, hoeveel gouden nummers zijn er vandaag nu eigenlijk al gepasseerd? Ik heb dat daar straks eigenlijk al eens gezegd, hè, Tommy. 3. Je hebt er 3 gemist. Er komen er dus nog 7. Je hebt nog alle kansen om mee te spelen vandaag. Maar ik heb toch wel even het idee dat mensen heel ver gaan om die gouden plaat van onze nummer 1 te winnen. En ik wil even checken of dat allemaal wel veilig gaat.
1: Hallo.
0: Dag Pieter, met Annelies van Willy.
1: Hey.
0: Hang jij nu nog ergens in een boom?
1: Nee, nu niet meer. Nu sta ik terug op de grond.
0: Vertel eens, wat heb jij deze morgen allemaal uitgespookt?
1: Ik werk voor Kenkels en ik ben boomverzorger. En ik heb op het domein van Dovo in Houthulst een eik moeten verwijderen. En we doen dat al klimmend.
0: Ah ja, oké. Okay. Want jij stuurde, Annelies, ik zit in bomen te klimmen en nog heb ik alle gouden nummers aangevinkt.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe gaat dat dan precies?
1: Wel, ik heb mijn gsm mee naar boven in een zakje. En ik heb op mijn helm een koptelefoon zitten met mijn muziek aan. En vanaf als ik het hoor, dan komt de gsm boven, zeg ik even pauze. En druk ik op de knop.
0: Pieter, ik ben heel blij dat je zo hard je best doet om alles van de Willy 1000 mee te krijgen. En ook om zo fanatiek mee te spelen voor die gouden plaat. Maar ik wil toch even zeggen, ook een klein beetje voorzichtig. Hè? Wij willen niks op ons geweten.
1: Nee, ik doe altijd heel voorzichtig. Ik let op.
0: Oké. Okay. Is jouw nummer 1 al gepasseerd, Pieter?
1: Ik ben een slechte Willy en ik heb niet gestemd.
0: Maar jij vindt alles goed dan, eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, okay, Pieter, geniet er nog van. Moet je vanmiddag nog terug de boom in?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik moet nog doodfout en zo uithalen. Dus dat wordt nog wat klimmen.
0: Oké, okay, veel plezier en ik zeg het, hou het veilig. Hè?
1: Ja, dankjewel. Doe ik. Bye-bye.
2: De Willy 1000.
0: Intussen zijn wij toe aan de tweede van de Beatles op 761. Strawberry Fields Forever. Let me

Daar was Black Sabbath voor de eerste keer in de Willy Duizend. Geen nood, ze komen nog terug. Nog vier keer zelfs. 767 was voor Black Sabbath.

van de mooiste liedjes van de Beatles. Hun tweede in de lijst al, Strawberry Fields Forever op 761. En dan gaan we naar een nummer waarvan ik eigenlijk altijd denk, ja, dat is veel ouder, maar dat is pas uitgekomen in 1991. Staat op het album Into the Great Wide Open. En het heet ook gewoon Into the Great Wide Open. Het is van Tom Petty en de Heartbreakers. En jij hebt dit op nummer 760 gestemd.

0: School naar Roos.
1: Zeer zekerst.
0: Maar ja, dus van de jaren 90. Ik denk altijd veel ouder. Maar het is niet. 91. Ik ga het nooit meer vergeten. Een hele goede middag eigenlijk.
1: Hela, vandag Annelies.
0: Zeg, Roos, vraag je, weet jij eigenlijk wanneer wij die gouden plaat van die nummer 1 van de Willy 1000, die we weggeven, wanneer wij die zelf een keer gaan mogen zien?
1: Ik denk in de loop van volgende week dat die wel... Hoe zeg je dat? Geperst zal zijn en af zal zijn.
0: Ja, okay.
1: Dat hoop ik. Maar nu weten we weten stiekem al wij toch wat de nummer 1 zal zijn.
0: Ah, je hebt al gespiekt.
1: Een beetje.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik zou dat wel graag eens vasthouden, zo, die gouden plaat. Maar een vraag voor jou. Zou je ze houden, op de kast zetten, aan de muur hangen? Of zou je er iets anders mee doen?
1: Goh, ik denk dat ik ze eerst wat zou houden.
0: Eerst.
1: Ja, daarmee verklap ik het al, hè. En misschien zou ik wel durven het goud te laten smelten en dan zelf een juweeltje ontwerpen. En dat dan laten gieten.
0: Een juweeltje?
1: Maar ja.
0: Oké. Okay.
1: Waarom niet?
0: Oké. Okay. Dan heb je zo'n ketting aan je lijf hangen van 3500 euro.
1: Of een ring?
0: Ja.
1: En dan een diamantje.
0: En dan raak je dat kwijt. Nee, jij raakt dat,
1: ja,
0: dat kwijt.
1: Kan, ik raak dat kwijt. Pas op, dat kan inderdaad ook wel. Ja, of cadeau doen aan iemand die je graag ziet.
0: Maar amai, Roos. Allemaal zo romantisch allemaal. Ja, ik heb dus zitten rekenen. Hè. Ik heb gedacht, Werchter, Pukkelpop, Oasis, Ray op Werchter Boutique, een Lokerse feesten misschien ook nog. Als dat allemaal wil doen, volgens mij is dat echt 3500 euro. Allee, ja, stel dat ik het...
1: Oh.
0: Maar ja, goed, wij mogen gelukkig niet meespelen. Roos, ik heb nog één nummer. Het is van de beste band ter wereld.
1: Oh.
0: Maar ik moet ze eerst even een paar Willys bedanken om daarop te stemmen, want ik heb het dus zelf dit jaar niet gedaan. Mijn top 3 bestond uit bands die ik dit jaar live heb gezien.
1: Mm-hmm.
0: Volgende band heb ik niet live gezien. Maar Even uit Adegem, Bert uit Roeselare, Sanne uit Hasselt, Nico uit Leuven en Wim uit Assen, die hebben allemaal op Weezer gestemd. Dankjewel daarvoor. Dankzij jullie staat die op 759. Dit is Hashpipe.

0: Roos trekt hier al rare ogen naar mij. Maar Roos is niet van iets verklappen, dus ik ga dat ook niet doen. Maar straks dus wel, Koos.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
4: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
3: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 2 uur zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
5: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
3: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer.
6: Volgens getuigenissen zou de co-piloot geprobeerd hebben om de piloot te overmeesteren met de intentie wellicht om het vliegtuig te kapen of, nog veel erger, om het vliegtuig te doen neerstorten. Gelukkig is het niet zo ver gekomen naar verluid omdat enkele van de passagiers op tijd hebben kunnen ingrijpen, binnengedrongen zijn in de cockpit toen ze merkten dat er iets misging.
3: Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond.

En zo is het al de derde dag van je Willy Duizend. En je kwam al voor de tweede keer Simple Minds tegen met Alive and Kicking op 758. Je hebt het ondertussen al gemerkt. Geen flauw gedoe hier in jouw lijst van favoriete platen aller tijden in je Willy Duizend. Nee, dit is geen gewoon feest, hè. Dit is een muzikale takeover van 10 dagen lang. En een half ondertussen.

één dag. Wacht, hè. Nee, 10 dagen lang, 7,5 ondertussen. Excuses, excuses. En de goesting, die spat er vanaf, hè. Toch zeker nu, met nummer 757. The Killers and Human. I did.

vierde keer Nirvana en we zijn er natuurlijk nog lang niet. Deze keer al met Heart Shaped Box. Toch wel een van de mooiste, dat best veel hoger mocht. Maar ja, daar had je er maar meer op moeten stemmen, hè. Op 756 in de Willy 1000. En dat geldt eigenlijk ook voor de volgende plaat. Want ik hoor het je alweer zeggen. En het zal zeker verschillende keren in de app voorbij komen ook. Want het is nu de beurt aan Pink Floyd met Another Brick in the Wall Part 2. Nummer 755.

0: Hupla, de allereerste keer Pink Floyd in je lijst met Another Brick in the Wall Part 2 op 755. Nog even zeggen dat er dus een gouden plaat te winnen valt van €3.500. Volgende week vrijdag weten we de winnaar en misschien ben jij dat wel. Als je elke dag minstens 6 van de 10 gouden platen die voorbij komen in de app kunt aanduiden. En ik zou hem maar klaarzetten als ik van jou was. En als je dat goud wil winnen, want de vierde gouden plaat van vandaag komt eraan na dit.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
3: Op, op, alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Yo, ik ben Adil El Erbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers voor life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Hallo.
10: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
11: Ja, ik wil autotechniek studeren.
10: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
11: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
10: Ja.
11: En dan krijg ik misschien wat centjes.
10: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
18: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
19: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
20: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
19: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
20: Oh, met praline, die gouden.
19: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
18: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
21: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
24: De Willy Duizend.
25: Nummer 754.

House en British Mode. Als het goed is, heb je nu al 4 gouden platen kunnen afvinken. Indien niet, er komen er nog genoeg vandaag. Verder met de lijst. De 4e keer Pearl Jam. Met een van hun meest melancholische parels. Het nummer staat als 9e track op hun legendarische debuutalbum 10 uit 1991. Dat dus ook net 35 jaar oud is geworden. Hoewel het nooit als single is uitgebracht, net zoals Black, is het een van hun prachtsongs. Garden van Pearl Jam, 753.

753 was voor Pearl Jam met Garden. ZZ Top nu. 5 jaar geleden overleed hun bassist Dusty Hill. En nog maar een maand geleden is nu ook Frank Beard, de 77-jarige drummer en het ritmische hart van ZZ Top, overleden. De enige van het trio zonder baard, maar hij heette wel Beard met zijn familienaam. Dit betekent dat gitarist en zanger Billy Gibbons nu het laatst overlevende lid is van het trio. ZZ Top en Sharp Dressed Man op 752 in je lijst.

0: De tweede keer Radiohead met High and Dry op 751. Zo zijn er alweer 10 platen voorbij. Ik overloop die zo meteen nog eens in versneld tempo voor jou.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Ixina.
3: Ixina, ja aan je dromen.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
10: Absoluut. Met de pro van...
9: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
12: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
13: Maffa.
12: Lidl, dat kan tellen.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: De Willy 1000.
16: Overzicht. Into the grave.
0: 760, daar stond Into the Great Wide Open van Tom Petty en zijn Heartbreakers. Hashpipe van Weezer mocht op nummer 759 in de Willy 1000. Op 758, daar bewezen de Simple Minds dat ze alive en kicking zijn. Human van The Killers is goed voor nummer 757. Hey, wait, I got a rhythm for Op 756 kom je nog eens Nirvana tegen, deze keer met Heart Shape Box. All in all, it's just a another brick in the wall. 755, daar belandt Another Brick in the Wall, part 2 van Pink Floyd. Give me a reason to cool you down, an explanation. Eén plaats hoger bots je op de eerste van Goose. En ze deden het op zijn Brits met British Mode. 754.

Garden van Pearl Jam uit hun album 10 staat op 753. Sharp Dressed Man van de bebaarde ZZ Toppers pand 752 in.

0: Op 751 kreeg je net nog High and Dry van Radiohead. Nummer 750 is voor een Nederlandse band waarvan de zanger er al 11 jaar niet meer is. Maar sinds kort treden ze weer op met een nieuwe zanger. Nu vrijdag zelfs. Dit is The Scene met de Rigoureus.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: Door dit lied heb ik dit woord leren kennen. Rigoureus, maar altijd uit het hart, zo mooi. Nu vrijdag kun je de Willy Band aan het werk zien, samen met de Scene in Zottegem. Wel met de nieuwe zanger Siep van der Ploeg. De Scene belandt met Rigoureus voor de tweede keer op rij in je Willy 1000 na Open. Over naar een one-hit wonder uit 1996. Je hoort het al, hè? Nada Surf. Het was ook hun debuutsingle, die dankzij MTV, omdat ze de clip daar zoveel lieten zien, toen echt wel een tiener-anthem werd in de jaren 90. Nada Surf en Popular op 749.
1: Three important rules for breaking up. Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell them honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will

Green Day komt voor de tweede keer voorbij. Eerst al met Holiday en nu met een single uit 2004. En ook uit American Idiot. Met dezelfde titel als die parodie op dat schilderij van Edward Hopper, Nighthawks. Met James Dean die onder andere aan de toog hangt. Boulevard of Broken Dreams op nummer 748. Green Day.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Rond deze tijd legt Vlaamse minister-president Diependalen zijn beleidsplannen uit in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. Dat is nu rechtgetrokken, maar politiek journalist Karel Latré is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
4: Dit soort discussies is iets wat je altijd, in elke omstandigheid, onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
3: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels, ook in Limburg, in ons land. Het kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en het witwassen van geld. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna €50 miljoen in beslag genomen. En het Amerikaanse leger is volledig vertrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Nu de Amerikanen vertrokken zijn, viert Irak 4 dagen lang dagen van de soevereiniteit. Vanmiddag en vanavond meer wolken en de regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het tot 27 graden worden. En morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden dan.
1: Music matters.

ene helft van Softcell is er niet meer. Dave Ball is vorig jaar overleden. Maar Mark Almond vertegenwoordigde Softcell wel op de Lokerse feesten afgelopen zomer. Softcell en Tainted Love mocht niet ontbreken in je Willy Duizend. Hoewel het een cover is, hè, van Gloria Jones. Maar soms overstijgt de cover het origineel of heeft het gewoon meer succes. Hè? Dan 746 in je Willy Duizend en die is voor Within Temptation.

Oh, Darkness heb je al gehad van een admiraal. Dit was hem voor de tweede keer met Rags and Run. En Nathalie Delcroix van het vroegere Lies mocht voor de backing zorgen. Eén plaats hoger, op 744, mag Frank Tovey uit Londen zijn ding doen. Beter bekend als Fat Gadget. Ook al bijna 25 jaar geleden overleden. Collapsing New People uit begin jaren 80 staat in je lijst op 700.

hier zie. Nu komt de vijfde gouden plaat van vandaag. En die is dan ook nog eens van een leuke, meer dan sympathieke Belg. Als ik de eerste zin zeg, dan ga je het weten. Wacht, hè. Ik had eens een vriendin, ze heette Nancy. Ja, hè? Ze wou wel eens met mij op vakantie, maar alleen als het daar Blankenbergen was. Den Hugo op 743 en jij nu naar de app.

0: zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bell & Bo.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
8: Ixina.
7: Info in je winkel of op ixina.be.
9: De Willy 1000.
10: Nummer 742.

Brian Ferry, deze keer solo en zonder Roxy Music. En Don't Stop the Dance op 743. Net zoals Nevermind van Nirvana is Blood Sugar Sex Magik ook 35 jaar oud geworden. Van de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. En dan nog wel op dezelfde dag. We hebben dat afgelopen donderdag gevierd op Willy samen met jou. Die iconische plaat van hen die is opgenomen in het huis van Harry Houdini. En Suck My Kiss daaruit staat op 741 in de Willy 1000.

Ice Queen van Within Temptation mag op 746 en je Willy 1000. So, I'm gonna leave my rags and run. 745, die plaats is voor Rags and Run.

0: Don't Stop the Dance, zingt Bryan Ferry op 742. Nee, nee, we stoppen nog lang niet. En 741 was voor Suck My Kiss van de Red Hot Chili Peppers. Und jetzt, een song die je kan doen wegdromen. Als het mag en nu, zie maar. Op nummer 740, This Mortal Coil met You and Your Sister.
1: De Willy Duizend.

Mooi, hè? Nog een cover in je lijst van favorieten aller tijden. Op 740, You and Your Sister. Geschreven door Chris Bell, een van de oprichters van Big Star. Maar deze versie van This Mortal Coil is ingezongen door Tanya Donnelly van Belly en The Throwing Muses. En Kim Deal van The Pixies. 739 wordt ingepalmd door U2. Het is een tweede notering en het is zeker nog niet de laatste. Gloria, 700.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
14: Pearl.
13: Voorwaarden op pearl.be.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
18: De Willy Duizend.
19: Duizend.
18: Roos van Akker.
20: Nummer 738.

Eind jaren 90 kwam Elliott Smith met een wals op de proppen. En we vonden het goed toen, nu nog altijd. Want het mag op 738 in je lijst. En wanneer twee bands het samen doen, dan kan dat absoluut voor vonken zorgen. Zo heeft Aerosmith met een nummer uit 1975 een nieuwe versie opgenomen samen met Run-DMC. Rock en hip-hop in de mix en het was knalboenk erop. Walk This Way, 737 in je Willy 1000.

zanger van Elbow, Guy Garvey, komt met een soloplaat, Courting the Squall, eind oktober. En in de Willy 1000 kom je hem nu met zijn band voor het eerst tegen op 736. Grounds for Divorce, Elbow.

0: Gisteren zaten ze nog bij Stijn Meuris in zijn show De Brassers. Ze zouden de reden zijn dat Stijn in het Nederlands gaan zingen is. De Brassers hebben de finale van Humo's Rock Rally niet gehaald in 1980. Maar ze lieten wel een enorme indruk na. En niet lang daarna namen ze dit op. De Brassers. En toen was er niks meer. Op 734 in de Willy 1000. We zullen verder aftellen na het nieuws van 3 uur.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependaal heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependaal probeert het parlement ervan te overtuigen dat het gaat om meer dan cijfers.
4: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
3: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring ook in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. En de VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn daar nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en tot 27 graden daar. Morgen vooral in het oosten regen, graad of 20. Vrijdag en het weekend soms droog, zon en ook 20 graden.
1: Willy, music matters.
0: De Willy 1000, Roos van Akker. Maak plaats voor zijn purperen hoogheid op 734.
1: Music matters.
5: Willy. Nummer 734.

Derde keer goede keer. Och ja, elke keer Prins is goed. 734 was voor Raspberry Beret. Er komt nog een gouden plaat voorbij dit uur voor jou. Misschien zelfs nog twee. Die moet je aanvinken in de app als je een gouden versie van de nummer 1 van deze Willy 1000 wil winnen. Je moet minstens 6 gouden platen kunnen aanduiden. En dan doe je mee voor dat echt goud dat 3500 euro waard is. Iets helemaal anders nu op nummer 733... Idols, een enige song die je in de Willy 1000 hebt gestemd. Ze zijn volop aan het werken aan een nieuwe plaat die volgend jaar zou uitkomen. Dit dateert al van 3 jaar geleden. Grace van Idols, 733.

Ga weg, jij Amerikaanse vrouw. Gecoverd door heel veel bands en artiesten. Een van de bekendste versies is die van Lenny Kravitz, die hier bij Annelies nog zelfs vandaag voorbij kwam. Maar dit was dus het origineel en scoort toch wel wat hoger. The Guess Who en American Woman op 732 in de Willy 1000. We springen 10 jaar verder in de tijd, van de jaren 70 naar de jaren 80, met The Human League, die afgelopen zomer ook nog samen met Soft Cell en ook Gary Newman op de Lokerse feesten hebben gespeeld. Toevallig is dit ook een gouden plaat. Dus al de 6e voor vandaag. Vink deze af in de app als 6e. En je bent er voor vandaag. Don't You Want Me, The Human

0: Hopelijk heb je dus al 6 gouden platen kunnen aanduiden. Geen ramp in die niet. Want Wim heeft er natuurlijk ook nog altijd een paar. De Human League staat op 731. En dan volgt een samenvatting van de laatste 10 platen die je gehoord hebt. Na dit.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy. Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
4: Bel op onze makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Wat is dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1...
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten, of?
7: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be. It's a
11: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: De Willy 1000.
1: Overzicht.

0: Nog op 731 kreeg je Don't You Want Me van de Human League. De jaren 70, daar zitten we. Met wat haperingen bij de zanger. En je zult het meteen snappen. Je mag geen overdrive met Backman en Turner. And you ain't seen nothing yet. 730.
1: De Willy 1000.

Uit 1974, Backman Turner Overdrive, met hun stotterlied, wat oorspronkelijk als grap bedoeld was. Maar kijk, hun platenbaas vond het geweldig en het werd een hit. You Ain't Seen Nothing Yet op 730. En we blijven in de jaren 70 hangen voor de derde keer The Cure. Deze keer met het openingsnummer van hun debuutplaat Three Imaginary Boys. Het was ook de B-kant van hun allereerste single Killing an Arab. 10:15, Saturday Night, op nummer 729, The Cure.

The Cure and 10:15 Saturday Night. Heavy is the Crown van Linkin Park ben je al tegengekomen in deze lijst. En nu komt er ook een tweede van hen langs. Papercut uit hun debuutplaat Hybrid Theory ook. Dus deze keer met hun originele zanger Chester Bennington en niet met Emily Armstrong. Op 728 Papercut, Linkin Park.

0: Meegeschreven door Jeff Lynne, de frontman van ELO, van Electric Light Orchestra. Tom Petty en zijn Heartbreakers met Learning to Fly. Zijn tweede notering al in de Willy 1000. En nu vrijdag zal het ook 9 jaar geleden zijn dat Tom Petty is overleden.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers voor life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De beste volle van maken, dat kan tellen.
10: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Vanavond bij VTM volgen BV's de ingreep die ze ooit ondergingen in de operatiekamer. En VTM 2 volgt live hoe het eraan toe gaat in de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
16: Humo! Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
17: Humo!
16: Fueled by Jameson.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Go Yellow!
21: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
22: Oei, dat moet ik rap zijn.
21: Info op telenet.be.
23: De Willy 1000. Roos van Akker.
24: Nummer 726.

Crazy in the Coconut. Yes, Cypress Hill en Insane in the Brain op 726. En daar zal het voor hen ook bij blijven wat de Willy Duizend betreft. En dan heb ik nog een verrassing voor jou. Ik heb nog een gouden plaat, de zevende al. Dus als je er nog geen zes hebt kunnen aanduiden om mee te dingen naar die echte gouden plaat volgende week vrijdag, dan is het nu het moment. Nummer 725. Nick Cave en zijn slechte zaadjes met There She Goes, My Beautiful World.

Aha, de eerste keer Arctic Monkeys uit hun album AM, dat nu ook al 16 jaar oud is geworden. Why Do You Only Call Me When You're High op 724. Wim komt hier de knoppen bedienen en ook jou bedienen, uiteraard. Met al je favoriete platen en nog een paar gouden ook. Na het nieuws van 4, hier komt 723 nog. En die is voor de eerste van Daft Punk. One More Time. One more.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
7: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
6: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
4: Willy. Music matters. De Willy 1000. Wim Oosterlink.
8: Ja, 722. De knak. Heb je hem? Van de knak van... De knak. Hè?
4: Willy, 722.

0: zacht gezongen om mij weg te dromen. Ja, mooi, Annick. Mazzy Star 721 in de Willy Duizend met Fade Into You. Dempsey stuurt, ik heb er nog maar drie. Wel, Dempsey, ik heb er drie vandaag. Dus je gaat ze allemaal moeten vangen. Hè? Voor alle mensen die geen idee... Voor mensen die er nu net beginnen luisteren, denken van waar gaat dit over? Nog drie en je gaat ze allemaal moeten vangen. Raar. Ik weet het, raar. Ik leg het straks nog wel eens uit. Eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy Duizend.
2: Overzicht.
0: De 730 in de Willy Duizend was voor Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. The Cure, 10:15 Saturday night.

728 Paper Cuts, Linkin Park. Tom Petty en de Heartbreakers op 727 met Learning to Fly. Eén keer in de Willy Duizend, maar wat voor een keer. Cypress Hill, Insane in the Brain, 726. The trembling moon and the stars unfurled. Oh, there she goes, my beautiful world. Daarnet helemaal bij Roos, Nick Cave and the Bad Seeds. There she goes, my beautiful world, 725. Why'd you only call me when you're high? Why'd you only call me when you're high? 724, Arctic Monkeys. One more time. En eentje hoger, One More Time, van Daft Punk, 723. Bye, bye, bye, bye, yeah, wow. 722, The Neck en My Sharona. En 721 voor het prachtige Fade Into You van Madsy Star. Ja, straks Billy Idol en Queens of the Stone Age in deze lijst. Eerst Limp Bizkit, 720. Hier is Nuke.

0: 719 in de Wheelie 1000 Eva Adore van Smashing Pumpkins naar Nookie van Limp Bizkit. Hey, ik heb gisteren Rebel Yell van Billy Idol gedraaid in deze lijst. Wel, binnen 5 minuten mag Billy het afbollen. Schub afkuisen, einde van de Wheelie 1000 voor Billy Idol. Hij komt nog 1 keer, nu op 718.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy. Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
1: Dit is
2: de Willy 1000. 718.

Soul Waxers in de Willy 1717. Het was Saturday van Soul Wax. 16:30. Onder meer Cindy uit Rotselaar, Jens en Annelies hebben op de Last Dinner Party gestemd. In de hoop dat die ook in de Willy 1000 zouden staan. En ja hoor, op 716. Een nummer uit hun album Prelude to Ecstasy van 2 jaar geleden. Hier is de Last Dinner Party in de Willy 1000. Nothing matters.

0: 715 in deze lijst. De 1000 beste rockplaten aller tijden. Jullie hebben beslist. Soms vraagt de mens zich af van Gorky. Op 715 dus. Er komt nog een gouden plaat aan. Die je nodig hebt om af te vinken. In de Wheelie App. En de Golden Earring. Maar even. Dus de Golden Earring is niet de gouden plaat. Ja, ingewikkeld. De Golden Earring is niet de gouden plaat. Goed. En trouwens, van Golden Earring gesproken. Kijk. Zometeen. Eerst 714. Een groep die maar liefst 10 keer in de Wheelie 1000 staat. Ze heet de Queens of the Stone Age.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas.
3: Lekker, echt lekker.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: Lekker. Echt lekker.
6: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
14: 714.

0: Live met I Alone. Ik kreeg berichten van Jelle, die stuurt die plaat afvinken. Is wel stress.
1: Ja. Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ik ben alleen benieuwd wie er op nummer 1 komt en dus goud wint. Welke artiest goud wint in de Willy Duizend. Maar ook welke Willy-luisteraar goud pakt. Jij kan een gouden plaat van de nummer 1 winnen. Een exemplaar, plaatje van de nummer 1. Met een echt gouden randje erin verwerkt. 3500 euro waard. Wij geven dat weg dankzij B-Charge. Met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Op de website bcharge.be kan je vinden. Ik wil even checken, dus bcharge.be. Elke ochtend bij Thomas en Sien krijg je dat lijstje van die 10 gouden nummers. Ze staan ook in de Willy app. En als je er eentje hoort, moet je het afvinken in de Willy app. 6 is voldoende per dag. Dan gaat je naam in de pot. Volgende week vrijdag pikken we er eentje uit die de gouden plaat krijgt. En kijk eens goed. Houd het lijstje goed in de gaten. Want niet de plaat die nu komt, maar de plaat nadien is misschien wel een gouden plaat. Wim, hoe is het met de Golden Earring? Wel goed, Golden Earring, zo heten de goudvissen in onze bokaal. De ene zit daarnet in het onderzeerken. We hebben zo'n geel onderzeerken. De ene zit daarin, ik weet niet of hij nu al ontsnapt is of niet. Ik hoop dat hij er nog uit geraakt. Golden of Earring, ik weet niet welke dat was. Dit is Twilight Zone.

0: Prodigy, No Good. Op 711 in de Willy 1000.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: Even kijken wat we achter de rug hebben. 720 was de Nookie van Limp Bizkit. 719 Eva Door, Smashing Pumpkins. Billy Idol op 718, White Wedding. Soulwax 717 met Saturday. The Last Dinner Party op 716, muziek van 2 jaar geleden. Nothing Matters.
3: Soms vraagt de mens zich af hoe het in godsnaam overleven.
0: Tweede keer van 6 keer, Gorky. Soms vraagt een mens zich af, 715. ...714, Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do. Live met I Alone op 713. The Twilight Zone van Golden Earring op 712. And No Good van The Prodigy was onze 711. Straks muziek van Green Day en Anne Clark in de Willy 1000. En ik begin met de R.E.M.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
7: Een goedemiddag. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
8: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
7: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beyaert die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beyaert in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beyaert. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
9: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
7: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
10: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
7: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Nieuws.
11: music matters.
2: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
0: Het vervolg van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Met nu 710, R.E.M. Music
11: matters. Willy. 710.

709 Placebo, Every You, Every Me. Dit zijn de 1000 beste rockplaten aller tijden. We zijn maandag begonnen met de nummer 1000. We draaien door tot volgende week vrijdag, waar we ergens de nummer 1 zouden moeten bereiken. Kijk hier op 708 en bel.

0: 707 Green Day. Chris uit Brecht stuurt een berichtje aan de Willy-app. Ik zoek nog inspiratie voor avondeten. Jij of een Willy die suggesties heeft. Chris. Hallo, Chris. Wij zijn hier bezig met de enige echte Willy 1000. De lijst van de beste rockmuziek ooit gemaakt. En jij vraagt wat je moet klaarmaken voor avondeten. Chris. Ik weet het niet, Chris. Ik weet het niet. Spaghetti bolognese, witte, zoep. Chris, los het op, Chris. Oké, goed. Oké, er komt een zeer bizarre combo aan. Benieuwd wat die tegen elkaar zouden te zeggen hebben op personeelsfeest. Na elkaar in de Willy 1000. Otis Redding en Anne Clark.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. It's a
6: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
7: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
8: 706.

en Clark met Sleeper in Metropolis op 705 in de Willy 1000. Chris stuurt spaghetti bolognese, dat lust mijn vrouw niet graag, we denken verder. Muriel stuurt melanzane alla parmigiana, eten wij vandaag. Annick stuurt ne friet, dank u Annick, nuttig, nuttige tips. En Geert stuurt sitting on the cock of the gay. Ja, jongens, echt heel nuttig jullie allemaal. De Willy 1000 met 704, de geweldige Florence and the Machine.

0: 103 in de Willy 1000. The Cardigans and My Favorite Game. Ik krijg veel berichtjes binnen van ik moet er nog 3. Ik moet er nog 6. Ik moet er nog 1. Wel, hoeveel je er ook nog moet, ik weet niet of ik jou helemaal ga kunnen helpen. Maar nu komt er één. Een gouden plaat van vandaag.
1: De Misty Dutchess van Connections.
2: Allee, de US of A.
3: Ja.
2: De moeite zeker.
3: Oh, dat is echt crazy.
2: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
3: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
3: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
2: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
3: Nee, gemist.
2: Zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Dit is de Willy 1000. 702.

0: ziet altijd hoe mooi deze plaat van Suede is. Stay Together, nummer 701 in de Wheelie 1000. Voor we de top 700 instappen. Eerst nog even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Wheelie 1000.
2: Overzicht.
3: Everybody hurts sometimes.
0: 710 was For Everybody Hurts van R.E.M.

The Cardigans, My Favorite Game, op 703. Een gouden plaat in deze Willy Duizend. Maar zoals Luc stuurt, Newman is altijd een gouden plaat. Cars, ja, inderdaad, op 702.

0: prachtige Stay Together van Suede. Op 701 in de lijst. Hey, straks een van de jongste platen in de Willy 1000. Een nummer van vorig jaar. Dat er toch nu al in staat. Het zal voor na 6 uur zijn. Ja, het zal voor na 6 uur zijn. Je krijgt ook iets van de Beastie Boys. En de laatste gouden plaat van vandaag. Eerst nummer 700. Hier is Garbage.
1: Music that matters. Nummer 700.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Hema!
3: Humo!
2: Hema!
1: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
2: Hema!
1: Fueled by Jameson.
4: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
5: 15 oktober in de Cactus.
4: 16 oktober de Casino.
5: 17 oktober in Club AFF.
4: 29 oktober in het Depot.
5: En 30 oktober in het Wilde Westen.
4: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be.
5: Joe. Bye bye.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
7: Een goeie avond. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies, de scheemaker van de Socialistische Vakbond.
8: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering onze feiten de doodsteek te geven.
7: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
9: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
7: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
10: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
7: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
11: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
7: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
0: Willy,
1: music matters.
0: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
12: We zitten al in de top 700 met nu 698. Back!
1: Willy, 698.

697. Patti Smith, People Have The Power. Hier is een van de jongste platen in deze Willy 1000 van een Amerikaanse groep die furore gemaakt heeft vorig en dit jaar met hun album Never Enough. Het is echt de moeite om eens een filmpje van een live optreden te bekijken. 696 in de Willy 1000, muziek uit 2025 van Turnstile. Dit is A.

0: Arno met Vive Ma Liberté, 695 in de Willy 1000. We hebben al 9 gouden platen gehad vandaag. Je moet er per dag 6 kunnen afvinken in de Willy app om in de pot te belanden om volgende week vrijdag de gouden plaat van de nummer 1 te kunnen winnen. Je hoort de 10 ochtends bij Thomas en Sien. Je vindt ze ook in de Willy app waar het afvinken moet gebeuren. Al 9 gehad, nog eentje te gaan. En ik zeg u, ik zweer u, dat gaat niet lang meer duren.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: De Willy 1000.
10: Duizend.
9: Wim Oosterlink.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: International, de laatste. De tiende gouden plaat van vandaag. I Need My Girl. In de Willy 1000 op 693. Bij mijn studio, Eppo Jansen. Die straks Fuzzbox presenteert. Uw haar zat... zag er heel raar uit. Mag ik dat zeggen?
1: Je mag dat zeggen, maar bedoel, op de radio heeft niemand er iets aan.
0: Maar goed, je mag het zeggen.
1: Want jij ziet het wel.
0: Ja, ik zit er wel mee.
1: Ik ben al de kapper geweest.
0: Ah,
1: ja. En die man spuit daar dan altijd zo superveel lak op het einde over. En dus mensen die eigenlijk zijn kunstwerk uit elkaar haalt.
0: Want je hebt de koptelefoon op.
1: Je hebt de koptelefoon. Dus daar ga ik zo dadelijk op letten. Voor al die mensen. Die mensen die naar de webcam kijken.
0: Ik denk dat Ali... Dus laat u maar eens goed gaan.
1: Ja,
0: zeg, zit er iets in Fuzzbox? Wat kunnen we verwachten in Fuzzbox?
1: Ik heb in Fuzzbox uiteraard nieuwe muziek. En ik heb twee grote premières in mijn uitzending. Namelijk de nieuwe van Fontaines DC. Single.
0: Okay.
1: Die is net een half uurtje geleden gelost.
0: Okay.
1: Binnengegooid hier. Ik heb de nieuwe van Mogwai, maar samen met Iggy Pop. Dus die ga ik ook zeker spelen.
0: Wacht, Mogwai met Iggy Pop?
1: Ja,
0: okay.
1: Dat is een hele leuke combinatie.
0: Oké, speciaal.
1: Dus zeker luisteren. En dan heb ik ook nog Tom Morello van Rage Against the Machine. Eigen plaat gemaakt met Kneecap erbij.
0: Kneecap.
1: Dus twee activisten samen.
0: Ja, dat gaat
1: iets geven.
0: Fuzzbox straks, vanaf 7 uur. Apple, tot straks, joh.
1: Tot straks.

0: De Beastie Boys. Hey, goede. 691, dat was Intergalactic. Even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: 700. We doken de top 700 van de Willy 1000 in met Garbage en Stupid Girl. Beetje hoger, 699. Muse met Supermassive Black Hole.
3: Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
0: The Devil's Haircut van Beck, 698. En Patti Smith op 697. People have the power. Een van de jongste bands in de Willy 1000. Turnstile op 696 met I Care. En ze komen nog terug. Arno, Vive Ma Liberté, 695.
4: I'm in love with rock and roll. And I'll be out on rock and roll. That's fine.
0: Jonathan Richman en The Modern Lovers. Roadrunner, 694. I need my girl, de laatste gouden plaat van vandaag. Morgenochtend hoor je een nieuwe lading bij Thomas en Sien. The National op 693.
5: Mr. Cab Driver.
0: 692, Lenny Kravitz. En de Beastie Boys met Intergalactic, 691. Kijk eens, voor 7 uur nog een Queens of the Stone Age. Ik had daar straks al in. En Franz Ferdinand, maar eerst 690. Iets met haar. Pavement.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bel & Bo.
9: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
10: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscoop, man!
15: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
13: Nee.
15: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
18: De Mist Je Dutjes van Connections.
19: En hoe was Thailand?
20: Oh, echt zalig. Veel gezien.
19: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
20: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
19: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
20: Ook gemist.
19: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
20: Tjew, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
19: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
21: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
22: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
23: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
24: Volkswagen. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
1: Pearl.
23: Voorwaarden op pearl.be.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.
8: Dit is
25: de Willy Duizend.

0: Eentje voor Eppo Jansen.
1: Ja, zometeen. Het vers kapsel. 2 uur lang in Fuzzbox. Op Willy Pavement op 690. Met Cut Your Hair. Oh, well,

Morgen hoor je het vervolg van de Willy 1000. Annelies Orie begint met nummer 685. Na de ochtend met Thomas en Sien. Je hoort van mij nog Machiavel, Queens of the Stone Age en nu Paul Weller.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
6: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
5: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend, het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47ste plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
3: Music Matters.

Hey, hey, twee grote premières in deze Firstbox vandaag. Ik heb zo dadelijk de nieuwe single van Fontaines D.C. die ze nog maar net gedropt hebben. En straks Mogwai, die het doen met Iggy Pop. Welkom!

In een week waarin alle presentatoren hier op Willy Classics mogen draaien, doe ik het toch ook maar. Joris Sabado en Beauty of the Ride. Het is een oudje, maar hier opnieuw uitgebracht in een andere versie die zal staan op de verjaardagseditie van hun albums Harmacy, dat dit jaar 30 werd. Welkom bij Fuzzbox. Zoals gezegd, straks de nieuwe Fontaine's DC single voor het eerst op je radio. En ook nieuw werk van Mogwai samen met Iggy Pop. Maar de eerste kerstverse track hier in Fuzzbox is eentje van Kyo uit hun debuut Put a Smile On For Me, Be Happy van Kyo.

zoals een goede crunch track moet eindigen. Alles in stukken van één. De Londense jonkies van Kyo hier in Fuzzbox. Met een nummer uit hun album Put a Smile On For Me. Be Happy. En happy, dat zijn we zeker. Want zo dadelijk spelen we hier Tong. De nieuwe single van Fontaine's DC. Voor het eerst op Willy. Maar eerst de zeemzoete shoegaze van Untitled Halo. En

0: Suicidal Halo en Easy Rider. Tijd voor de première van de nieuwe single van Fontaines DC.
1: First Box, Eppo Jansen.
0: Dopamine Chamber, zo zal die nieuwe plaat van onze favoriete Ieren gaan heten. Wij kregen al het coole Marianne, maar nu is er dus die tweede single uit die plaat. Tongue van Fontaines DC.

die piano in het midden van het nummer en die dubby basslijn. Coole nieuwe single van Fontaines D.C. Nog 2 weken slapen en dan is het album er op 16 oktober dus. En deze track zal er dus ook op staan. Tong hoorde je voor het eerst hier in Fuzzbox. En we gaan naar Berlijn, naar de punk scene daar. Want het trio Die Anstalt heeft een album uit. En dat gaat van Boy Harsher naar DAF, naar vroege electronic body music. Beetje synthpunk, maar ook de occasionele surfgitaar passeert. Ubercool en staatsgevaarlijk. Van de kraakbanden van Berlijn naar je radio. Die Anstalt en alles carriert.

0: Die Anstalt en alles carrière. Zo dadelijk nieuwe muziek van Gurriers en een verloren gewaand nummer van het legendaarse Morphine.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
2: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
2: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi. Altijd slim.
11: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen. It's a
13: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

hoorde Yard Act en hun nieuwe single Sheriff Op Rock. Met in die titel een vette knipoog naar een klassieker van Smashing Pumpkins. Vrijdag verscheen het geweldige Nobody's Coming to Save You, de nieuwe van Gurriers. En toch hebben we het gevoel dat de rock weer een beetje gered is door de heerlijke energie van deze Ieren. Opgenomen met gitarist Mark Bowen van Idols achter de knoppen. En dat maakt de plaat urgenter dan ooit. It's a modern day job, brullen ze hier. Het gevecht met de alledaagse struggles. Hier op Waiting for Fisher, de nieuwe van Gurriers.

Carriers and Waiting for Fisher. Postpunk in tijden van politici die wat ziekjes zijn en rekenfoutjes maken. Mijn kleuterjuf Jan had er in de jaren 80 ook haar handen mee vol. 10 jaar geleden, in 2016, brachten Hamilton Lighthouser van The Walkman en Rostam van Vampire Weekend samen een album uit. I Had a Dream That You Were Mine. Met die plaat gaan de twee New Yorkers nu eindelijk toeren. En om dat te vieren, brengen ze een mooie pianoversie uit van dit nummer in een blackout. Hamilton Lighthouser en Rostam.

Altijd mooi om de stem van Mark Sandman opnieuw te horen. Joriko Koen van Morphine. Een nummer dat de band vlak voor de dood van hun frontman nog opnam. En dat samen met 7 andere nooit te horen nummers binnenkort wordt heruitgebracht. Saxofonist Dana Coley speelt trouwens enkele saxpartijen opnieuw in. En het was alsof ik met 1 voet in het verleden stond en met de andere in het nu. Met de sax die een brug bouwde tussen de 2. Dit is nieuw van Phoebe Bridgers.

hadden zo snel naar een nieuwe plaat nog geen nieuwe muziek van Phoebe Bridgers verwacht. Maar hier is dan On Video, een nummer uit de soundtrack van Primetime. Een film waarin Phoebe Bridgers zelf haar acteerdebuut zal maken. Binnenkort dus ook in de cinema te zien zal zijn. Proto Martyr dan. The Old Hotel is de opener van hun nieuwe plaat, Hotel Usona. Frontman van Proto Martyr zou ook gerust in een film kunnen meedoen. Hier zijn ze met deze nieuwe track, de opener van hun nieuwe album, Proto Martyr and The Old Hotel.

0: opener van het nieuwe album van Proto Martyr, The Old Hotel. Zo dadelijk hoor je hier in Fuzzbox Tom Morello van Rage Against the Machine samen de strijd aangaat met Kneecap.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japandi.
8: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow! Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
9: Was dat alles, meneer?
10: Geef mij ook nog 1.
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op teten? Of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
13: Harta, harta, voelde.
14: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
15: Ai, poesje.
14: Voel hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
15: Een stoute kat.
14: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
13: Horta.
14: Compleet zot van tuin en dier.
16: Nog voor jij kan denken...
17: Ik heb gelijk geen energie.
16: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan. En nog voor...
18: Oh, mijn rug zit vast.
16: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
16: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
19: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.

verscheen We Care About Your Privacy, het debuut van Adult DVD uit Leeds. Punkers met synthesizers. Uit die plaat hoort je Coffin Dodger. Everything, Everyone Gets Everything They Want is een nieuwe plaat van Tom Morello en wordt aangekondigd als zijn eerste echte solo-album. Zijn zoon doet mee en af en toe komt iemand met plezier een extra brandbom gooien, zoals op deze Unconquered.

Lothario en I Owe You, lo-fi punk uit Melbourne. Ze waren twee weken geleden nog te zien op het fijne Leffingeleuren. En ontdekken, dat deden we daar. Maar ook op Genk. Daar werd ik deze zomer muzikaal bij mijn nekvel gegrepen door Frans Kalf. En naar Gent uitgeweken Nederlander. Met Jij en Ik maakte hij voor mij een van de mooiste liefdesliedjes van het moment. Dromerig, abstract, maar vooral bloedmooi. Dit is Frans Kalf en Jij en Ik.

vroeg of laat, maakt niet uit.

0: luisteraar Rob Bender stuurt Frans Kalf. Hoe groot kan kleinkunst zijn? En dat vind ik mooi gezegd. Die horen jij en ik. Na het nieuws. Nieuwe tracks van Death From Above, 1979, Beck, Boys Noise en de Schotse postrockers Mogwai, die het samen doen met Iggy Pop.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latree. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
4: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
3: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

is Wishy and All the Rage. Volgende week komt hun album uit. En dit is het Australische Delivery and Measuring Cup. Een krautrocknummer over een maatbeker. Dat ruikt naar de keuken.

Delivery and Measuring Cup. Willy. Music Matters. Vorig jaar doekte Dana Marglin de band Porridge Radio op. En ze is terug met prachtig ingetogen solowerk. Dana Marglin hier enkel met stem en gitaar op Big Beautiful Sounds.

Porridge Radio, Dana Margolin en Big Beautiful Sound. Zo dadelijk hoor je hier in Fuzzbox première een nieuw Mogwai-nummer. Het is wel heel bijzonder, want de Godfather of Punk doet mee. Mogwai, samen met Iggy Pop. Na deze nieuwe van Dive, en die heet Kid. En dit jaar stelt deze LA Kids het affiche van Sonic City mee samen. En dat is in Kortrijk binnenkort. Dive hoor je hier en...

0: met popproducer A.G. Cook, Dive en Kid. In januari brengen de Schotten van Mogwai een compilatiealbum uit. En dan mag er ook wel wat nieuw materiaal op staan. En van de 13 songs op die plaat zijn er 6 nog nooit uitgegeven. Waaronder deze samen met Iggy Pop. Die heet Underground Mogwai.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love.

meer dan 50 jaar geleden wilde hij een hondje zijn. Nu is Iggy Pop een robot op de nieuwe single van Mogwai. En die heet Underground. Dit is een nieuw nummer van het fijne I'm the Hug uit Antwerpen. Mom, I try.

0: Lightning is het handelsmerk van de Sick Man of Europe. De Londense band heeft een tweede album uit, The Intermittent Single. Daaruit hoor je Negative Stimuli.
1: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Lekker, echt lekker.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Lekker, echt lekker.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
6: Was dat alles meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
6: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
6: En dat is voor hier op te eten? Of?
7: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

perfect meezingertje voor in de auto. En ethisch verantwoord. Ethisch deze Jenny van Nick Ward. En ik ben al even gefascineerd door het Londense Rip Magic. De band werd ontdekt door Tyler, the Creator, in een Londens hotel. Hij speelde onlangs in ons land nog het voorprogramma van Tame Impala en maakt boeiende nummers. Eind oktober verschijnt 1, 2, 3, hun allereerste album. En dit is daaruit Stadium Drive, Rip Magic.

Rip Magic en Stadium Drive. Doet mij wat denken aan de Beta Band, een beetje Mo-Wax en een drummetje dat op de eerste platen van Beck had kunnen staan. En hey, wie huilt daar in de verte? Ja, het is Beck. Beck en Beyond the Light, een nummer van op zijn nieuwe album Ride Lonesome. Zijn 15e plaat en die ligt een beetje in de lijn van zijn rustigere albums. Het is de afsluiter van die plaat, Beck and Beyond the Light.

vrienden van me die hem onlangs live zagen op een Duits showcase festival vonden het de ontdekking. Hij is een Dermot Henry. And I wish I was Ennio Morricone. Music matters. Yeah. Really. Ik hoop dat ze dat niet te letterlijk nemen dat die Dermot Henry Ennio Morricone wil zijn, want die is ook al lang even niet meer onder ons. Maar goed, wel een fijne fluiter deze Dermot Henry. En dit is This Is The Kid, Skim A Stone.

This is the Kid. Ze staat 13 december. Een heel fijne line-up in de Cactus Club in Brugge. En in mei in Roma in Antwerpen. Malka Spiegel van Minimal Compact en Colin Newman van Wire zijn samen Immersion. Dit zijn ze met What is Lost Will Return. Ook uw tweede sok.

Immersion and What Is Lost Will Return. En dit zijn de Duitse techno-producer Boys Noise en de Nederlander Zep. En een rekensommetje voor Ben Weitz. 1 plus 1 plus 1.

0: Ben laat weten dat hij beter is in aftrekken dan optellen. Je hoort de 1 plus 1 plus 1 van de Duitse technoproducer Boys Noise samen met Zep. Bedankt om te luisteren en de fijne reacties in de app. Tot volgende week, tot Fuzzbox.
1: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
4: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
3: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe, definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn. Maar bij je aankopen doet geen het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. Music matters.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. Voor het eerst in ons land is een mensachtige robot aan de slag gegaan op de werkvloer. Meer bepaald bij een verpakkingsbedrijf in Hoogstraten in de provincie Antwerpen. De robot zou op termijn verschillende taken kunnen uitvoeren, maar voorlopig is hij nog traag. Philippe Fransen.
3: Dit is ook de eerste stap. En in elk innovatief proces moet je leren met vallen en opstaan. We willen aan de frontline zitten, op de eerste rij, om te zien wanneer wordt het toepasbaar, wanneer is het efficiënter, hoe gaat het productie beïnvloeden in de toekomst.
2: Volgens het bedrijf is het niet de bedoeling dat er jobs verdwijnen. En voetbal, Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Ronaldo heeft ruzie met de bondscoach omdat hij hem zondag tegen Noorwegen 90 minuten op de bank liet. Hij ging na de wedstrijd recht naar de kleedkamer en trainde de dagen nadien ook niet mee. Morgen speelt Portugal tegen Denemarken. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden. Music matters.